0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kansen buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: geweest, toch?
1: Omroep Brabant.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Wandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek, akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: These beautiful things that I've got.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.
6: Pero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
6: europakinderhulp.nl.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: Desire van U2.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Het is weer even een klein beetje verder. Het is weer lang geleden dat ik het programma mag overnemen. Hij is met vakantie, hij is even niet. En dus moest ik vanmorgen heel vroeg mijn bedje uit om een beetje op tijd hier te kunnen zijn en nog wat leuke liedjes uit te zoeken. Maar volgens mij is dat goed gekomen. Dat mag je over een uurtje of twee zeggen.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis

0: Umbrella van Rihanna. Uitgezonden onder de paraplu van Omroep Brabant.
1: Dat moet nog zo... Veel doen vandaag plaat.
0: Het is zaterdag en dan moet er van alles gedaan worden. Dan moet van alles geregeld worden. De boodschappen doen, nog even gauw de auto wassen. De heg moet nog geknipt worden, het gras moet nog gemaaid worden. Kortom, we zijn al een klein beetje in beweging, alleen al met de gedachten. Dus hoort daar ook een frisse plaat bij. Robert Palmer.

is een oud liedje. Bad Case of Loving You. Het dateert uit de jaren 80. Is van Robert Palmer. Maar er komt ook nieuwe muziek uit. Zo is er muziek uit van The Bauza. Het is Magnetic.

The Sign van Ace of Base. Even de vraag tussendoor. Ben je naar de film geweest? Heb je hem al gezien? Die biografie van Michael Jackson, waarin alleen maar de leuke kant van Michael Jackson wordt bekeken en wordt weergegeven. Ja, daar waren de critici een beetje boos over. En er zit wel goede muziek in. Gedaan door het neefje van Michael Jackson, want die zingt.

Het is er een die je niet zo vaak hoort. Dus ik zeg ook eerlijk, ik maak ook een beetje misbruik van het feit dat ik wat extra zendtijd heb. Ja. Ja. Goedemorgen, van harte welkom. Het is even wennen weer. Je treft iemand anders aan naast je bed. Dat is Huub en Mol. Tot vanmorgen 9 uur.

als er ook maar door de moderne wetenschap iets aan je lichaam gedaan zou kunnen worden, dan heeft dat plaatsgevonden bij Cher. Ze is echt helemaal gladgetrokken. Echt alles. Er is geen plekje meer te bedenken wat kreukels heeft, wat rimpels heeft. Hier nog een keer met een redelijk gladde plaat trouwens. Die Sjoep Sjoep Song, dit was Cher dus.

0: dan het moment waar je wellicht al even op hebt zitten wachten.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Hier is een gloednieuwe plaat van Danny Vera en Marlon.

Ze proberen dus wat even andere artiesten erbij te halen. Suzanne en Freek. En of ze nou de weg kwijt zijn, dat weet ik niet goed. Maar ze zijn wel iets kwijt. Want zo heet dat liedje ook. Hier zijn Chaka Khan en Rufus. I'm Every Woman.

Groovy Kind of Love. Hier Phil Collins. Toch net wat meer zanger hier dan drummer. Ik ben meteen van slag. Hij niet. Laatste liedje voor de eerste uur. Voor deze nu al wakker, voor deze vroege morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
3: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: al wakker, Hubert Mol.

0: Het liedje is op het lijf geschreven, denk ik dan. Hè. Rock DJ Robbie Williams. Ach ja, je moet iets te dromen hebben. Goedemorgen.
1: Yeah. Nu al wakker. Brabant.
0: Van harte, van harte, van harte, van harte welkom. Het is Hubert Mol die hier zit. Maarten Kortleven is er niet. Nee, die is waarschijnlijk aan het uitslapen. Ligt er op één oor. En heeft geen flauwe notie van datgene wat er allemaal op de radio gebeurt. Dus ben ik hier en ik heb wat vrije dingen voor je meegebracht.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

Zou Tina Turner meteen ja, ik wil hebben gezegd tegen Bryan Adams? Bij Leven en Welzijn heb ik me ooit laten vertellen dat ze toch wel wat kritisch was en niet zomaar met iedereen in zee wilde gaan. Maar toch, het resulteerde in een grote hit voor Bryan Adams en Tina Turner samen. It's Only Love. Formidabel.

hele bijzondere artiest, dat blijft toch altijd. En een lievelingetje, dat kan ik wel met zekerheid zeggen, van Maarten Kortleven, die er niet is. Dat zal je opgevallen zijn. En daarom zit hier in alle vroegte Hubert Mol. Ja, het is even wennen zo vroeg. Maar het voelt ook wel weer lekker. Gewoon nog een hele lekker lange dag voor je, toch?

De Primates, later de Supremes. Toen werd het Diana Ross en de Supremes. En toen werd het Diana Ross en de Supremes waren weg. Want Berry Gordy, de hoogste baas van Motown, had zijn oren en vooral ogen laten vallen op Diana Ross. Is er nog even mee getrouwd geweest. En later zou Diana Ross zeggen, ik ben gaan scheiden van hem. Maar ik wilde niet, als hij maar een paar keer had gezegd, Diana, ik hou van je. Dan was ik gewoon bij hem gebleven. En hij vertikte het. Uit de biografie. Wow.

0: oblivious down the road.
1: Carry You Home, Alex Warren.
2: Plaatje van een plaat.
1: Oh ja, dat doet hij. Sinds enige tijd heeft hij een nieuw rubriekje. Ik weet niet hoe lang dat hij het al doet, maar het is wel een leuk rubriekje. Het gaat over een plaat. En toen dacht ik, nou, dan moet het gaan over Waalwijk. Nou, dat kan niet. Er is geen liedje over te bedenken, volgens mij. Nee, zonder gekheid. Een plaat. They All Went to Mexico. Carlos Santana. En, niet te vergeten, Willie Nelson.

past wel een beetje op zo'n vroege morgen. Deze van Carlos Santana, herkenbaar geluid. En Willie Nelson, het is een prachtige cocktail waar je geen kater aan overhoudt.

Ik zat te kijken afgelopen week naar 50 jaar Veronica. Een van de series die zij uitzonden was de serie Tour of Duty. Over de oorlog in Vietnam. En daar werd heel veel muziek in gebruikt. En dit, Painted Black, was het thema van die serie, The Rolling Stones.

Ik ga te merken dat ze altijd een klein beetje boos op elkaar waren. Of liever gezegd, Paul Simon was altijd een beetje jaloers op Art Garfunkel dat hij de credits kreeg, terwijl dat hij Paul Simon alles bedacht. Hier met zijn

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

James Blunt, 1973, kwam naar die van Simon & Garfunkel met Cecilia, had ik verteld. Je luistert naar Nu of Wakker, toch maar even vertellen dat je niet het spoor kwijt bent. Wel nee, het is Hubert Mol. En mag ik je even een kleine geven om je wakker te laten worden? Alsjeblieft. Nog eentje dan. En nu treintje Oosterhuis.

Los van het feit dat het een aardige vrouw is, zo heb ik hem mogen ervaren in mijn leven. Ik heb er een paar keer mogen spreken. Is het ook een hele goede zangeres, Treintje Oosterhuis. En Total Touch, de band die eigenlijk nooit echt is opgegeven, zou zo in het leven geroepen kunnen worden. Touch Me There.

The Last Frequencies met Reality. Wacht even, daar is leuks. Christian, kom eens even. Hij heeft een hekel aan de Doobie Brothers en Michael McDonald's. Christian, ik heb een verrassing voor je. Ja. Snap je nou dat hij dit niet leuk vindt? Geen mooi liedje vindt? Doobie Brothers, het is de mooiste die ze ooit hebben gemaakt. En ik wil het graag met jullie delen. En meteen even zeggen, dank voor het luisteren. Dit was hem, nu al wakker, zometeen Christian Westerwild.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan het weer, zon en wolken, met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: Een zeer goedemorgen, dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian, ik mag je tot 12 uur gezelschap houden op Omroep Brabant. Ja, buien vooral langs de kust. Nou, ik ben niet langs de kust gekomen, moet ik zeggen, maar ik heb ook wel een paar buitjes gehad. Stelde allemaal niet zo vreselijk veel voor, maar het geeft wel aan dat er wel wat ander weer aan zit te komen. Daarover zo dadelijk meer. Want de vrienden van Weerplaza gaan zich over een 10 minuten, een kwartiertje ongeveer melden om het allemaal te vertellen. Verder heb ik heel veel mooie muziek. Je mag ook weer een beetje meedenken erover. En zo dadelijk neem ik ook nog even de actualiteit met je door.
13: Het is code rood bij Dirk.
14: Wat zeg je?
13: Het is code rood bij Dirk.
14: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
13: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ook in de actie.

0: politieagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
1: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
4: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
5: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
6: De toegang is gratis.
5: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Weekend. Christian Westerveld.

0: kwamen uit Boston. En zo hebben ze hun band dan ook maar genoemd. Boston en Don't Look Back.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, zaterdag de 2e mei van 2026 is het. En zo hier en daar komen er wat buitjes over Brabant. Daarna schijnt de zon en ja, daarna komt er weer wat anders. Dadelijk krijg je de details van de vrienden van Weerplaza te horen. Ik pak even wat dingen uit het nieuws. Onder meer een ernstig ongeluk op de plantagebaan in Wouwse Plantage. Dat is echt helemaal misgegaan. Rond 4:15 een automobilist raakte van de weg. En vervolgens botste die tegen een boom. En heel wat hulpdiensten moesten er naartoe komen. Hoe dat precies is afgelopen. Hoe het met het slachtoffer gaat. En hoe het allemaal kon gebeuren. Dat wordt allemaal nog uitgezocht. Verder is de politie op zoek naar een scooterrijder die afgelopen woensdag betrokken was bij een botsing met een fietser op het fietspad naast de Kortebachstraat, vlakbij de deken van de Hagenstraat in Helmond. De fietser werd zwaar gewond bij die aanrijding en diegene die op die scooter heeft gezeten, die is gewoon doorgereden en heeft zich totaal niet om het slachtoffer bekommerd. Het gebeurde rond 12:15 in de middag afgelopen woensdag. En ja, als je toevallig iets gezien hebt, dan is de politie zeer benieuwd naar je verhaal. Meld je dan vooral, is de boodschap van de politie. En een beginnend automobilist die moest afgelopen nacht zijn rijbewijs alweer inleveren bij agenten van de verkeerspolitie in Tilburg. Was ook niet slim, wat idee hoor. Hij was samen met een andere bestuurder die ook pas net zijn rijbewijs had, met hun auto's aan het slippen bij een parkeergarage in Tilburg. Het schijnt heel leuk te zijn, maar het is ook levensgevaarlijk. Mensen die dat zagen, die hebben de politie gebeld. Beide bestuurders bleken ook nog te veel gedronken te hebben. En bij een van de twee was de hoeveelheid alcohol in het bloed zo hoog dat hij zijn rijbewijs, dat hij nog maar net had dus, direct weer kon inleveren. Meer dingen in het nieuws, onder meer over Moerdijk, onder meer ook over alle branden die ons recentelijk geteisterd hebben. Meer op de website en ook op de app van Omroep Brabant. En dan werd er gisteren gevoetbald. RKC Waalwijk speelde tegen Roda de return in de eerste ronde van de playoffs. De eerste wedstrijd was gelijk geëindigd. En Roda leek op de overwinning af te stevenen, want het stond diep in blessuretijd 1-0 voor de Limburgers, waarmee zij dus door zouden gaan. Maar ja, toen gebeurde er nog dit.
2: Kramer kopt hem en het schot is raak. Daar is de verlenging. Dan toch Uneke. Dan toch 1-1. In zo'n beetje de allerlaatste seconde. Strafschoppen naar de verlenging. Nee, Roda ligt eruit. RKC gaat door.
0: Ja, en de volgende tegenstander, en dat is wel bijzonder, dat is de buurman, Willem II, in de volgende ronde. Den Bosch heeft ook nog kans om een rondje verder te komen in de playoffs. Moeten ze wel een achterstand tegen Almere City van 2-3 goed maken. Vanmiddag is de return in Almere. En in de Eredivisie, ja, het gaat voor PSV eigenlijk nergens meer om. Maar ook weer wel, want de tegenstander vanavond is Ajax. Hier is Alicia Keys en If I Ain't Got You.

0: En de pianist mocht afsluiten. If I Ain't Got You, Alicia Keys op Omroep Brabant. Bijna 8:08, hoogste tijd om even over het weer te gaan praten. En daar valt best wel het een en ander over te zeggen vandaag. Floris van Weerplaza, een zeer goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: Want ik heb al wat regendruppels op de voorramen gehad onderweg hier naartoe. En het is toch wel een voorbode dat er wel wat anders aankomt, hè?
1: Ja, zeker weten. Het zonnige weerbeeld laten we nu echt achter ons. Het bandje met bewolking en een enkele bui trekt momenteel via het noorden de provincie uit. En dan volgt er toch wel weer een middag met flink wat ruimte voor de zon, wat wolkenvelden af en toe en wat kleine stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En het wordt vanmiddag nog behoorlijk warm met 22 graden in West-Brabant, 23 of 24 graden in het midden. En langs de grens met Limburg wordt het zelfs nog zomers warm met 25 of 26 graden. En de luchtvochtigheid is ook een stukje hoger dan voorgaande dagen. Dus misschien kan het later in de middag en tijdens de avonturen zelfs een beetje drukkend warm gaan aanvoelen. Daar blijft het niet bij, want vanavond komt het ook tot een aantal stevige regen- en onweersbuien die zich gaan ontwikkelen boven het noorden van Frankrijk. En met een zuidelijke wind worden die naar Brabant toegeblazen. En dan kan het vanavond echt behoorlijk losgaan plaatselijk.
0: Oké, ja, plaatselijk zeg je. Dus dat hoeft dus niet te betekenen dat dat bij iedereen hoeft te zijn, maar zo hier en daar komt het wel voor dus.
1: Zo hier en daar inderdaad. Het zijn echt lokale buien, dus een lokale aangelegenheid vanavond en vannacht. Met plaatselijk onweer, hagel, windstoten, dat is allemaal niet uitgesloten. Ja, en die buien die verdrijven wel die warme lucht.
0: Oké, dat is wel duidelijk. Maar we dachten eigenlijk gisteren dat het al in de middag zou komen, maar het wordt dus wel wat later.
1: Het wordt wat later. Code geel is actief vanaf een uurtje of 6 of 5 zie ik in Brabant. En die buien die verplaatsen zich snel naar het noorden. Dus al met al zal het komende nacht alweer droger zijn in de provincie. Morgen komt er nog veel meer regen aan, want dan is er veel bewolking aanwezig. Een grijze dag met weinig zonneuren. En zondagmiddag komt het verspreid over de regio tot veel regenbuien. En op de natte plaatsen kan er zelfs meer dan 15 mm regenwater gaan vallen. Dat alles bij temperaturen van 19 graden. Dus nog steeds ook een warme zondag hebben we voor de boeg. Maar die regen is echt wel zeer goed voor de natuur, Christian.
0: Ja, die kan het zeker wel gebruiken. Want we hebben gezien wat daar allemaal gebeurd is. Nog even een zinnetje over de nieuwe week. Hoe gaat dat er een beetje uitzien?
1: Ja, het wordt vooral frisser. De wind gaat draaien naar het noorden tot noordoosten en voert frissere lucht onze kant op. Maandag nog wel een graad of 20. Een warme maandag krijgen we nog met een enkele bui. Maar dinsdag en woensdag wordt het slechts 14 of 15 graden. Maar ook dan is het vaak droog met af en toe wat zon. En de kans op een bui is dan niet heel groot.
0: Oké, nou dan hoor je mij niet klagen hoor.
1: Nee, het is best prima toch?
0: Nee, helemaal goed.
1: Wat lage temperaturen gewoon best wel vaak prima weer.
0: En wat je zegt, die regen is heel hard nodig. Dus,
1: Is heel hard nodig inderdaad. Ja, afgelopen maand is er zelfs slechts 5 mm regenwater gevallen. En dat wordt de komende dagen een beetje gecompenseerd.
0: Oké, nou dat moet dan maar even gebeuren. Floris, dankjewel en tot de volgende weer.
1: Tot de volgende
0: groeten,
1: keer.
0: Groeten, houdoe.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: Kid Rock en All Summer Long.
1: De schijf van 5.
0: Gaat er ook deze keer weer aankomen tussen 11 en 12. Zoals elke zaterdag. Dan 5 platen volgens 1 thema. En dit eerste uurtje dat ik er ben op de radio, dan komt er vast een voorproefje. En dat thema heeft iets te maken met een themadag vandaag. Want elke dag zijn er wel themadagen. In dit geval de dag van het naakt tuinieren. Is elk jaar, heb je vast wel eens vaker een keer over gehoord. Dus ja, als je een tuin hebt, ja, wat let je? Helemaal als je een hoge schutting hebt, dat is dan misschien wel makkelijk. En dat de buren niet van boven zomaar in de tuin kunnen kijken. Tenzij je dat prettig vindt, natuurlijk. In de tuin vind je van alles. Niet alleen naakte tuinier dus, maar ook heel veel mooie bloemen. En dat is daarom ook het thema vandaag. Dus alle platen die maar over bloemen gaat, en dat kan een bloem in het algemeen zijn, ofwel specifieke bloemen, die zijn van harte welkom in de schijf van 5. Ik geef je wat voorbeelden mee. Hier komen ze.

0: 5.
1: Het hoeft dus niet één van deze te zijn. Het zijn gewoon wat voorbeelden. Als je een mooie plaat weet die iets met bloemen of specifieke bloemen te maken heeft. Of misschien zit de bloem wel in de naam van de band. Zou ook nog kunnen. Laat het weten. Kun je doen via de volgende... het volgende appnummer. 06-573-28203. 06-573-28203. Alle platen over bloemen zijn van harte welkom. Het klokje tikt en zegt mij dat het bijna 4 minuten over 9:30 is. Zo dadelijk gaan we ook nog even het theater in en nog meer hele mooie muziek.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Hallo! Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Portugal the Man en Feel It Still.
1: De schijf van 5.
0: Bloemenplaten zoek ik dus over bloemen of over specifieke bloemen. Rozen, maar al het andere mag natuurlijk ook. En er is al heel veel binnengekomen via 06-573-28203. De app, maar er kan altijd nog meer bij. 06-573-28203. Deze heb ik al. Hi.

0: En nog heel veel meer, hoor.
1: Lachend het weekend in.
0: 2 mei is het, dus nog 2 dagen dat we... althans, voordat we om 8 uur allemaal even 2 minuten stil zijn. En mag je over de 4 mei-herdenking... en dan met name de mooie gedichten die dan worden voorgedragen... ook grappen maken? Nou, Alex Ploeg vindt van wel.
2: Het zijn van die meisjes, weet je, die krijgen hun hele leven ook alleen maar te horen dat ze perfect zijn. En weet je, dat ze ook heel getalenteerd zijn. En dat gaan ze helemaal internaliseren. Daar verpest je ze mee. En dan krijgen ze zo'n sluikarrogantie. Weet je wat het allerergste hiervan zijn? Je had dat 1 keer per jaar, op 4 mei, tijdens de dodenherdenking op de Dam. Weet je, ik ga er altijd heen, dat vind ik mooi. Maar tijdens die dienst heb je dan halverwege één zo'n basisschoolmeisje dat dan een gedicht mag voordragen. Dat zijn de allerergste, jongen. Het is altijd weer zo'n meisje uit het Gooi. Weet je wel, zo'n Marie-Louise. He? Die heeft van een of andere wedstrijd gewonnen of zo. En die mag dan een gedicht voordragen. Heeft geen idee waar ze het over heeft. He? Dan worden wij met z'n allen geacht om te doen alsof het een supermooi gedichtje was. He? Want het is een kind en het gaat over de Holocaust. He? Weet je wel, holocute, tuurlijk, prima. Maar daar volgt altijd zo'n belerend, semi-plechtig kutgedichtje. Toch? Altijd een beetje in de trant van... Zoveel vragen. Zou ik willen stellen. Zoveel vragen. Onbeantwoord. Wij zijn allemaal hetzelfde. Joden, moslims en... normale mensen. En dat ik toch elk jaar denk, waar is zo'n damschreeuwer als je hem even nodig hebt, weet je wel? Misschien is dat ook wel wat hij wilde schreeuwen in de tijd. Gewoon zo, kutgedicht! Toch? Voor de eigen bestwil. Maar Marie-Louise, die gaat nu de wereld in met een totaal vertekend beeld van haar talent. Weet je, die denkt nu, ik ben een poëet. Ik ben een kunstenaar. Ik kom voortaan op alle verjaardagen zo met lege handen aankakken. Weet je zo, nee, Lisa, ik heb geen cadeau voor je gekocht. Ik heb een gedicht voor je geschreven. Zoveel vragen. Ik weet hoe het gaat, want nu is misschien een arrogant meisje van 9. Big deal. Maar het groeit op en er wordt straks zo'n arrogant meisje van 24. Die helemaal niks bijdraagt, maar het gevoel heeft dat ze heel wat is. En ik ken die meisjes, want die probeer ik altijd te regelen. En dat lukt nooit.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasher tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: En door Roswitha. Deze klassieke Rose Garden van Lynn Anderson.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En dat was alvast het voorproefje voor de schijf van 5... die je tussen 11 en 12 gaat krijgen op Omroep Brabant. Platen die dus iets met rozen of andere bloemen te maken hebben. Want het is vandaag de dag van het naakt tuinieren. Het is wel het weer ervoor, want het kan broeierig warm worden voordat er buien komen. En die komen pas vanavond echt ietsje later dan dat ze aanvankelijk hadden gedacht. Weet je dus nog een mooie plaat die iets met bloemen te maken heeft en die je graag tussen 11 en 12 voorbij hoort komen? Laat dat dan even weten, hè, via de app 0657328203. Dadelijk hoor je van de collega's van de NOS wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. En dat is altijd wat. Altijd wat. En zelden leuk. Ja, dat is helemaal zo. Hè. Daar is nieuws voor. 10 minuten voor 10. Dan moet de muziek maar mooi zijn. En die is volgens mij wel in orde. Christopher Cross hoor je. En All Right op Omroep Brabant. Dit is Weekend.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
5: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 1:09 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf wel eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui. Vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
18: En dit is Omroep Brabant, weekend tot 12 uur. Ik ben Christian en die gaat je eerst vertellen dat er file staat op de N261 van Tilburg naar Waalwijk tussen Loon op Zand en de Efteling. Waar zou dat nou toch doorkomen? 10 minuten vertraging op dit moment. Verder kun je overal doorrijden. Zo dadelijk hoor je het origineel van een heel bekend nummer. En dat hele bekende nummer, daar is deze.

0: Het is code rood bij Dirk.
1: Wat zeg je?
0: Het is code rood bij Dirk.
1: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
0: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Ook in de actie bij Dirk, Melkuniebreker. 99 cent, dat is minder dan een euro.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel.
8: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
7: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
8: De toegang is gratis.
7: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
12: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
14: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau.
13: Rousseau.
14: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
13: Met

0: Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Weekend. Christian Westerveld.
4: Wat zeg je?
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: Oh, zeg dat dan.

0: zie al een zonnetje. Niet helemaal voor het laatst, maar het gaat wel veranderen. Hoor je zo meer over. In het nieuws op deze zaterdag, de 2e mei... een tragisch bericht uit Wouwse Plantage... want daar is helaas iemand bij een ongeluk om het leven gekomen. Gebeurde de afgelopen nacht op de plantagebaan in Wouwse Plantage. Automobilist raakte rond 16:45 van de weg... en de auto belandde vervolgens tegen een boom. Met alle gevolgen van dien. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt... maar helaas, het mocht niet meer baten. Dan de fractievoorzitter van de Helmondse fractie van Forum voor Democratie, Theo Heller. Die neemt afstand van de uitspraken van een gezondheidscoach, Anne Eisveller. Zij stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kieslijst van FVD. En raakte deze week in opspraak in een aflevering van Boos. Ze zou kankerpatiënten onder meer adviseren om kwark met lijnzaadolie te eten. In plaats van dat ze chemotherapie moeten ondergaan. En nou laat Heller van de FVD in Helmond weten, haar uitspraken hebben geen raakvlakken met onze politieke standpunten. Maar hij neemt er dus wel afstand van. Het hele verhaal lees je op web.nl bij Omroep Brabant. In Waalwijk, daar lopen veel vrolijke mensen rond... want RKC heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs. Op het nippertje speelden ze nog gelijk tegen Rode JC. In de verlenging werd niet gescoord. En toen namen ze de strafschoppen beter, de geel-blauwen... tegen die van Rode JC. Volgende ronde speelt RKC tegen Willem II, tegen de buren dus. Vandaag heeft FC Den Bosch nog een belangrijke wedstrijd. Ze staan wel achter na de eerste wedstrijd tegen Almere... maar dat kunnen ze nog goed maken... In Almere dus. En vanavond de topper PSV Ajax. Waarbij dus niks meer op het spel staat voor de Eindhovenaren. Behalve een heleboel prestige. En ze zullen dus een erehagen maken. De Ajacide. Zal een beetje met pijn in het hart zijn. Denk dat er ook wel een beetje gefloten wordt op de tribunes. Maar ze gaan het toch maar doen. Althans, zo is het aangekondigd. Ja, en dan over het weer. Ondanks dat het echte hele mooie weer een beetje voorbij is... wordt het vandaag nog wel warm, zegt Floris van Weerplaza.
1: En de luchtvochtigheid is ook een stukje hoger dan voorgaande dagen. Dus misschien kan het later in de middag en tijdens de avonturen... zelfs een beetje drukkend warm gaan aanvoelen. Daar blijft het niet bij, want vanavond komt het ook... tot een aantal stevige regen- en onweersbuien... die zich gaan ontwikkelen boven het noorden van Frankrijk. En met een zuidelijke wind worden die naar Brabant toegeblazen... En dan kan het vanavond echt behoorlijk losgaan plaatselijk.
2: De Beter Goed Gejat Plaat.
0: Die hoor je elke zaterdag in dit programma in weekend. Dan hoor je een bekend nummer, wat we allemaal kennen. Maar daar dan wel het origineel van. Want heel veel nummers zijn bewerkingen of gewoon covers.
3: Ik was geen kind meer. Het werd zo.
2: Beter Goed Gejat.
0: Ja, prachtig nummer van Rob de Nijs uit 1976. Maar het was niet origineel, want het hele verhaal bestaat al in het Duits. En degene die het zingt, heeft het ook geschreven. Die kennen we onder meer van dat prachtige Doe, die meneer. En waar ik helemaal een beetje van schrik, die mevrouw... Hij was 16, jij was 28. Die blijkt dus in werkelijkheid nog ietsje ouder geweest te zijn. Ja, echt waar. Hier is het enige echte origineel van Het werd zomer. Und es war Sommer. Uit 75. Van iemand die nog steeds actief is trouwens. Peter Maffay op Omroep Brabant.

0: ook. En acteren ook als de beste. En ook jaloersmakend mooi zingen. Lizzo. And don't make me love you.
1: Dit is jouw weekend.
0: Ja, ja, of liever gezegd, dit had jouw weekend moeten worden. Dat geldt een beetje voor onze boswachter. Want we zouden na de enige tijd met allerlei lichamelijke ongemakken en zo... eindelijk weer eens een keer een luisteraarswandeling... met onze boswachter Frans gaan doen. Maar ja, je hebt ongetwijfeld wel een beetje meegekregen... wat de weergoden ons in het vooruitzicht hebben gesteld voor deze zaterdag. Inmiddels is het een beetje bijgesteld, dus zou je kunnen zeggen... van nou ja, het had allemaal nog wel door kunnen gaan... maar we hebben toch maar besloten gisteren om het zekere voor het onzekere te nemen... en onze wandeling van vanmiddag even uit te stellen. Het is allemaal niet anders. Ja, Frans, dat is toch even pech hebben.
2: Ja, maar dat is niet te geloven. Hè. Als je dat dan netjes mooi gepland hebt en je hebt er weer zin in... na een jaar van uitstel... En dan denk je bij jezelf, nou, we gaan er lekker weer tegenaan. Lekker gezellig met de mensen naar buiten doen. Mensen willen ook weer mee. En dan krijg je het weerbericht te zien en dan denk je, ja, dat gaan we niet doen.
0: Dus lang verhaal kort. Had je je aangemeld en heb je nog niet het bericht gekregen dat het niet doorgaat? Bij deze, we doen het nu niet. Maar Frans, we hebben al een nieuwe datum bedacht.
2: Ja, we hebben al een nieuwe datum bedacht. Want ja, we vinden het zo zonde dat het nu niet door kan gaan. En dan hebben we doorgedacht, we gaan weer opnieuw proberen te starten op zaterdag 20 juni.
0: 20 juni. 2006, 20 juni. Ja, en dan weer om 1:30. Hè. En dan zoeken we weer een mooi centraal uit.
2: Ja.
0: Dus,
2: ja,
0: weet je nu al, nou 20 juni heb ik niks te doen. Ik wil heel graag mee. Je mag je nu al aanmelden via stuifmail@omroepbrabant.nl. Stuifmail met AI. Stuifmail@omroepbrabant.nl. Maar ja, Frans, er is nog een andere reden waarom je een beetje voorzichtig moet zijn met het bezoeken van de natuur. Dat is niet alleen het weer van vanmiddag. Maar ja, we weten het natuurlijk van de laatste dagen al. Ja, het lijkt wel of de hele natuur in Brabant in de fik staat, Frans. Wat is het toch?
2: Ja, ja, het is gewoon heel verschrikkelijk. Mijn hart doet gewoon pijn. Want het is allemaal jong spul wat in die bossen leeft. Allemaal jong broedsel. En er zijn heel veel dieren die op de grond broeden. Nou ja, denk maar zo ook aan de soorten die ook niet zo snel zijn als hagedissen. Die moeten ook proberen, die willen wonen op de grond, in de grond. Vogels die op de grond broeden. Ja, het is echt een ramp op dit moment. En ja, ik denk bij mezelf, mensen, pas toch op. Want nog steeds zie ik af en toe mensen met een sigaret in het bos lopen. En mensen hebben het niet in de gaten, want ze bedoelen het niet misschien zeg maar heel kwaad. Maar een klein asje al van een sigaret kan een heftige bosbrand veroorzaken al. Ja, wat de militairen doen, dat is helemaal schrikbaar. Want die weten het ook. En dan denk ik bij mezelf, jongens, je gaat toch niet door? En ik hoorde gisteren ook iemand zeggen, we gaan gewoon door met oefenen. Ik denk, hoe gaat dit in zijn hoofd?
0: Ja, doe het op de PlayStation, zou je denken, hè?
2: Ja, precies. Ga oefenen op een stratego of zo. En binnen, maar doe dat alsjeblieft niet in het bos nu. Want je weet dat er heel veel uitlaten, systemen zijn die plotseling een brandje veroorzaken of een heel klein vonkje, is al voldoende, net zo goed als het vonkje bij de sigaret.
0: Juist, dus eigenlijk is het devies, als je de natuur ingaat, zorg in ieder geval dat je niks brandbaars bij je hebt.
2: Precies.
0: Want ja, het is maar zo gebeurd.
2: Let op barbecueplaatsen, hè. Let op barbecueplaatsen. Als je toevallig op vakantie bent in een heel mooi natuurgebied, kijk dan heel goed rond, hoe zit het met de wind en waar gaat mijn barbecuevuur naartoe als het ontsnapt. Want dat kan net zo goed zijn dat je lekker aan het barbecuen bent en het achter jou, zeg maar, het bos in brand vliegt, omdat er een kooltje, zeg maar, wegzweeft.
0: Oké. Okay. Nou, Frans, we zien elkaar vanmiddag dus niet, maar morgen weer wel. De stuifmeel tussen 11 en 12, hè?
2: Dan zijn we er weer.
0: Oké, okay, Frans, tot morgen dan.
2: Tot morgen.

Aerosmith en Amazing op Omroep Brabant. En er staat een file. Er zijn veel mensen die nog even een dagje pretpark willen doen. Want op de N261, dat is de weg van Tilburg naar Waalwijk, daar loopt het vast tussen Loon op Zand en de Efteling. En de vertraging is naar schatting 20 minuten. Op de tweede dag van de maand mei en de meimaand is, dat weten we in Brabant zeker, de Maria-maand. Dus laten we maar een mooie Maria-plaat gaan doen.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: She drives me crazy, the Fine Young Cannibals. Maar ja, stel voor dat ze er vandoor gaat.
1: Een plaat om te janken.
0: Ja, dan kom je in deze categorie natuurlijk uit. Elke zaterdag een mooie smartlap. Soms in de Nederlandse taal, maar soms ook in het Engels. Zoals in dit geval. Chicago is de band. Hij gaat op de knieën en hij smeekt: ga niet weg, if you leave me now.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Shakira en Zoo op Omroep Brabant. En het Brabants Buske toert elke zaterdag, weer of geen weer, door onze prachtige provincie. En ze komen overal, stad en land, van links naar rechts, in noord en zuid, in oost en west. Als er maar iets leuks te doen is, en waar dat deze keer het geval is, dat horen we nu van Thomas. Thomas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian. We zijn op dit moment in Valkenswaard. En ja, ik zie ze vliegen.
0: Oh.
1: Ja, wel op de goede manier. Er hangen hier namelijk schitterende vliegers in de lucht.
0: Oh.
1: Ik sta hier naast Martijn. En die heeft het georganiseerd. Waarom organiseer je dit?
2: Omdat het leuk is. Omdat we heel veel mensen in Nederland en in Europa hebben die vliegeren. En die vinden het leuk om samen te vliegen.
1: En het is niet zomaar wat mensen. Die komen uit Duitsland. En
2: Hier zijn ze uit Nederland, Duitsland en België zijn ze hier.
1: En die komen hier dus echt gezellig op de camping staan. Want dat is ook een enorm terrein waar staat helemaal vol met caravans. En die komen hier dan gezellig met z'n allen vliegen. En het is van groot tot klein. Mm-hmm. Maar het is helaas wel de laatste keer, hè?
2: Ja, klopt. Het is ons 10e en laatste vliegenfestival.
1: Dat is wel heel jammer.
2: Ja, ja, het is jammer. We doen het met 4 mensen. En het houdt gewoon op. We worden ouder. De leeftijd gaat omhoog. We moeten dranghekken sjouwen. Als er iemand uitvalt, dan zitten we echt met de problemen. Dan zijn we nog maar met z'n drieën. Dus we hebben besloten dat we er na 10 jaar mee stoppen.
1: Nou, hij zet er een streep ander.
0: Ja.
1: Dus ik zei je net al, Christian, tot volgend jaar. Maar ja, die vliegen gaat dus niet op.
0: Die vliegen gaat niet op. He, had ik dit nou geweten, dan had ik net als Smartlab natuurlijk de Vlieger van Hazes gedaan.
1: Ja, dat zou heel leuk zijn. Of het vliegenlied.
0: Oh ja, had ook nog kunnen, ja. Ja, nee, wat dat betreft genoeg inspiratie. Ja, voor de laatste keer, dan weten mensen dus die dus in de buurt van Valkenswaard komen, die zien die vliegers in de lucht, genieten er extra van, want volgend jaar zal het niet meer zijn. Waar gaat de reis verder nog naartoe met het busken, Thomas?
1: We gaan straks nog op een filmset meekijken, waarin 16 dagen door en voor jongeren een film is gemaakt. En dit is vandaag de laatste draaidag. Dus misschien krijgt het busken ook nog wel een rolletje.
0: Oh, vast.
1: En we gaan nog naar een motorball race. Dus dat is... Dat zijn motoren die vrij hard met een bal proberen open te schieten naar het doel.
0: Zo, nou, een diversiteit aan onderwerpen zoals elke zaterdag. Als je nog iets...
1: Zo is het busken, hè?
0: Zo is het. Als je nog iets leuks hebt, dan laat het even weten via de social media of gewoon een mailtje naar brabantsbusken@omroepbrabant.nl. Thomas, behoud de vaart en geniet van de vliegers en we gaan het allemaal zien op tv en online.
1: Dankjewel.
0: Houdoe. En hier zijn de Pointer Sisters en Jump for My Love.

0: dochters van Dominee Pointer, de Pointer Sisters en Jump for My Love.
1: De schijf van 5.
0: Na 11 staat hij weer op het programma. 5 platen, allemaal volgens hetzelfde thema. En deze keer is het thema bloemen. Want het is vandaag de dag van het naakt tuinieren. En wat kom je behalve naakte tuinmannen en misschien wel tuinvrouwen in de tuin tegen? Heel vaak bloemen. Ook als je overigens niet naakt tuiniert, kom je ze wel eens tegen. Dus platen die iets met bloemen te maken hebben. Bloemen in het algemeen, maar ook bepaalde bloemensoorten. Vooral de roos is natuurlijk veel bezongen. Het is allemaal welkom. Laat het even weten welke er wat jou betreft in mag het komend uur. Als het maar iets met bloemen te maken heeft, de artiest, dan wel de plaat zelf. Dit zijn nog wat voorbeelden en ik zeg er even bij. Eentje hoef je niet meer aan te vragen. Dat is het prachtige Rose Garden van Lynn Anderson. Want die hebben we al gedraaid. Deze nog niet.

0: Noah Kahan. En nog één dingetje over...
1: De schijf van vijf.
0: Ik had al gezegd, je hoeft niet meer om Rose Garden van Lynn Anderson te vragen. Want die heb ik al gedaan. Nou, er is er ook eentje, daar hoef je ook niet meer om te vragen. Dat is nu zo vaak gebeurd dat de boodschap wel is overgekomen. Je hoort hem straks, hoor.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
16: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
17: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
19: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
10: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Kagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Weekend is er nog één uurtje met zo dadelijk dus de schijf van 5 bloemenplaten. Heb je er nog eentje? Een plaat die iets met bloemen te maken heeft? Laat het weten via de app 0657328203. De verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 naar Maastricht tussen Batendorp en De Hocht. De vertraging is een kleine 10 minuten. En ook nog steeds even aanschuiven op de N261 richting Waalwijk tussen Loon op Zand en de Efteling. Zo'n 10 minuten vertraging. Ik kreeg nog een appje van Mario die zei, zo druk is het daar niet, maar er is wel een aanrijding geweest. Daarom staat het daar een beetje vast. Nou, dan weet je dat ook weer als je die kant op gaat. Verder ook nog wat hele mooie andere muziek. En het weer komt er natuurlijk ook aan. We willen heel graag weten wat ons nou letterlijk boven het hoofd hangt. Want er is ons al van alles in het vooruitzicht gesteld. Dadelijk hoor je het, hoe het er echt aan toe gaat en wat we echt kunnen verwachten. En dat hoor je dan van Floris van Weerplaza.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.

0: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
2: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Weekend. Christian Westerveld.

0: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Nou, die Johnny die ken ik wel degelijk, want die komt zo dadelijk de studio in en die gaat mij vanaf 12 uur aflossen. En dan gaan we weer de tijdmachine in. Een mooie reis door de 70er, 80er en 90er jaren. En soms ook even wat recenter erbij. Dus wees erbij tot 4 uur. En dan hebben we ook nog de beste Nederlandse muziek tussen 4 en 6 in Nederkoen. Dus we gaan je helemaal vermaken deze hele middag. Ook als het een beetje drukkend warm wordt en je denkt van ik blijf lekker koel binnen en ik hou de radio aan. Doe dat gewoon. Ondertussen blijf je ook op de hoogte van het nieuws. Ik praat je bij, maar natuurlijk kun je ook 24 uur per dag precies alles lezen op de website en op de app bij Omroep Brabant. En dan kom je ook akelige berichten tegen helaas. Want een man is afgelopen nacht om het leven gekomen bij een ongeluk op de plantagebaan in Wouwse Plantage. Hij raakte rond 4:45 met de auto van de weg en belandde vervolgens tegen een boom. Allerlei hulpdiensten zijn nog ter plaatse gekomen, maar helaas ze konden niks meer voor hem doen. Langzaamaan krijgt de brandweer door het hele land wel de controle over al die branden die er zijn uitgebroken. Vandaag wordt er nog altijd nageblust tussen Budel en Weert na de verwoestende natuurbrand van afgelopen week. Ook de Duitse en Franse collega's schieten de korpsen dit weekend nog steeds te hulp. De laatste berichten daarover lees je ook op web en app bij Omroep Brabant. En dan was het heel spannend in het stadion van RKC, het Mandenmakerstadion, tegen Roda JC. Daar werd de return in de eerste ronde van play-offs voor promotie gespeeld. Eerste wedstrijd in Kerkrade tegen Roda was gelijk geworden, dus de beslissing moest hier vallen. Die leek gevallen te zijn, want diep in blessuretijd stond Roda met 1-0 voor. Maar toen
2: Kramer kopte hem en het schot is raak. Daar is de verlenging. Dan toch Uneke. Dan toch 1-1. In zo'n beetje de allerlaatste seconde. Strafschoppen naar de verlenging. Nee. Roda ligt eruit. RKC gaat door.
1: En de volgende ronde mag RKC het tegen de buurman opnemen. Want dan mag het tegen Willem II. Den Bosch speelt vanmiddag nog tegen Almere City. En in de Eredivisie is het PSV Ajax of Ajax PSV vanavond vanaf 8 uur in de Arena. Hier is Melanie en I Turn to You op Omroep Brabant.

0: Crowded House uit Nieuw-Zeeland. It's only natural op Omroep Brabant. Het is 9:09. We gaan maar eens over het weer praten. Gaan we met Floris doen. En het is qua weer wel een bijzondere dag, Floris. Want ja, ik zie wel een zonnetje, maar het gaat toch wel een beetje veranderen vandaag, hè?
1: Ja, zeker weten. Het zonnige weerbeeld laten we nu echt achter ons. En dan volgt er toch wel weer een middag met flink wat ruimte voor de zon. Wat wolkenvelden af en toe. En wat kleine stapelwolken die tot ontwikkeling komen. En het wordt vanmiddag nog behoorlijk warm met 22 graden in West-Brabant, 23 of 24 graden in het midden. En langs de grens met Limburg wordt het zelfs nog zomers warm met 25 of 26 graden. En de luchtvochtigheid is ook een stukje hoger dan voorgaande dagen. Dus misschien kan het later in de middag en tijdens de avonturen zelfs een beetje drukkend warm gaan aanvoelen. Daar blijft het niet bij, want vanavond komt het ook tot een aantal stevige regen- en onweersbuien die zich gaan ontwikkelen boven het noorden van Frankrijk. En met een zuidelijke wind worden die naar Brabant toegeblazen. En dan kan het vanavond echt behoorlijk losgaan plaatselijk.
0: Oké, ja, plaatselijk zeg je. Dus dat hoeft dus niet te betekenen dat dat bij iedereen hoeft te zijn. Maar zo hier en daar komt het wel voor dus.
1: Zo hier en daar inderdaad. Het zijn echt lokale buien. Dus een lokale aangelegenheid vanavond en vannacht. Met plaatselijk onweer, hagel, windstoten. Dat is allemaal niet uitgesloten. Ja, en die buien die verdrijven wel die warme lucht.
0: Maar we dachten eigenlijk gisteren dat het al in de middag zou komen. Maar het wordt dus wel wat later.
1: Het wordt wat later. Code geel is actief vanaf een uurtje of 6 of 5 zie ik in Brabant. En die buien die verplaatsen zich snel naar het noorden. Dus al met al zal het de komende nacht alweer droger zijn in de provincie. Morgen komt er nog veel meer regen aan, want dan is er veel bewolking aanwezig. Een grijze dag met weinig zonuren. En zondagmiddag komt het verspreid over de regio tot veel regenbuien. En op de natte plaatsen kan er zelfs meer dan 15 mm regenwater gaan vallen. Dat was bij temperaturen van 19 graden. Dus nog steeds ook een warme zondag hebben we voor de boeg. Maar die regen is echt wel zeer goed voor de natuur, Christian.
0: Ja, die kan het zeker wel gebruiken. Want we hebben gezien wat daar allemaal gebeurd is. Nog even een zinnetje over de nieuwe week. Hoe gaat dat er een beetje uitzien?
1: Ja, het wordt vooral frisser. De wind gaat draaien naar het noorden tot noordoosten. En voert frissere lucht onze kant op. Maandag nog wel een graad of 20. Een warme maandag krijgen we nog met een enkele bui. Maar dinsdag en woensdag wordt het slechts 14 of 15 graden. Maar ook dan is het vaak droog met af en toe wat zon. En de kans op een bui is dan niet heel groot.
0: Oké, nou dan hoor je mij niet klagen hoor.
1: Nee, het is best prima toch?
2: De schijf van 5.
0: Ja, dan gaan we van start. 5 platen die dus iets met bloemen te maken hebben. En we beginnen met eentje die echt zo vaak aangevraagd is dat ik er echt niet omheen kan. Maar ook niet wil natuurlijk. Onze eigen Jantje Koopmans, de man met het rieten hoedje. En die hele grote bos met rode rozen voor zijn geliefde, die altijd zoveel voor hem gedaan heeft. De rode rozen dus. Hier is Jantje.

Papa zong ooit Achy Breaky Heart. En zij werd vooral bekend dankzij Disney-tv-series Miley Cyrus en Flowers. 2 minuten. Over 11:30 is het intussen geworden. Verder met het thema bloemen. En ja, deze had ik kunnen zien aankomen. Grote fan van Grace Jones is ze. Onze Colinda. En die vroeg dus om La Vie. Al roze op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kijk gezellig.
2: Elke dag, de hele dag, de ene.

0: Door Pieter aangevraagd, Hot House Flowers. En daarom paste die in het thema. En tot zover dan...
1: De schijf van vijf.
0: Hoewel...
2: No!

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Deze keer vertel ik je alles over de prachtige libellen. Het zijn heel bijzondere, geavanceerde diertjes die echt alles kunnen. Maar op het moment dat ze worden geboren, is het feest eigenlijk al voorbij.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: American Girls van Harry Styles.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nou, en we gaan nu even een klein eerbetoon brengen. Want er is iemand jarig vandaag die liefst 90 kaarsjes uit mag blazen. En als hem dat niet lukt, blazen, dan moet hij de tuinslang maar gebruiken. Want het zijn er een heleboel natuurlijk. Mr. Engelbert Humperdinck. Vandaag dus 90 jaar geworden. Ik weet dat hij altijd luistert. Congratulations, Mr. Humperdinck. Release me op Omroep Brabant.

0: tonight.
1: Soul Sister Train op Omroep Brabant. En het is tijd, langzaamaan voor mij, om het allemaal los te laten.
2: Doe dat.
1: En dat is, ja, dat is wel lekker. Even een proces hoor, wat je in gang moet zetten. Laat het gaan.
2: Laat het gaan.
1: En dan geef ik het gewoon over in jouw handen, John.
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: En over jouw handen gesproken, wat zit daarin?
2: Ja, mijn hand heeft een 12-inch vast.
1: Oh ja, er was veel om te doen om die man.
2: Ja, zeker. Dus dat weet ik nog. De cryptische omschrijving. Ja, ja. Tegenwoordig is een soort van cryptische omschrijving. Wat gaat er straks op de draaitafel?
1: Ja.
2: Ja, waren ze het zelf?
1: Op de foto wel.
2: Ja, op de foto zeker. Ja, het zijn met z'n tweeën.
1: Ja, het is, het zou de nood weer worden vanmiddag. Dat wordt pas vanavond, John.
2: Zeker, maar op mensen, de radio worden zeker nooit weer.
1: En het wordt wel een beetje drukkend, dus ik zou zeggen, ja, jongens, zoek de verkoeling. Ja. Blijf lekker binnen en zet de radio aan.
2: Ja, nou, we gaan lekker tijdreizen, dus terug naar de periode waarin het weer misschien, ik weet niet hoe dat, volgens mij hadden we dat in de jaren 70-80 er ook van deze heftige buien die op ons.
1: Ja, wel, die hadden we zeker wel.
2: Ja, toch?
1: Ja, ja, ze schijnen wel iets vaker voor te komen en nog net iets heftiger te zijn tegenwoordig. Wel. Dat dan weer wel, maar dat het vroeger ook wel eens onweerde, dat klopt wel, ja.
2: Nou, de muziek wordt lekker heftig uit de jaren 70-80 en 90. 12 inch gaat straks op de draaitafel. De Groovebox heeft een nieuwe mix afgeleverd, dus die had deze week wat extra tijd.
1: Oh, okay, ja.
2: Dus die gaan we straks om 3:30 draaien en tussentijds heel veel lekkere muziek. Ja. Echt helemaal top.
1: Ja, ik heb de stroomrekening gezien door die tijdmachine.
2: Ja.
1: Zo.
2: Ja, nee, ik weet het. Maar
1: zijn ze er nog niet over begonnen tegen
2: je? Ik heb een goed nieuws, want gisteren was de stroom min, zeg maar. Je kreeg geld terug.
1: Ja.
2: Dat is weer geniveleerd.
1: Oh, je hebt weer eens iets terugverdiend.
2: Ja, nee, ons budget zit nog goed.
1: Oké, okay, nou, dat is heel fijn. Nou, de tijdmachine. Stap lekker in straks na 12 uur met John.
3: Dit is Weekend.
1: Ja, nog 3 seconden.
3: Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Maar dan kan ik wel even afscheid van je nemen. En je zegt natuurlijk dat, wat mij betreft, we elkaar morgen weer tegenkomen om 9 uur. Maak er een mooie dag van.
4: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
8: Ah, chips.
7: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
4: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
4: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
6: De toegang is gratis.
4: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
11: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
10: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
13: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
14: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op Moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
15: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
16: Met Rousseau chocolade.
15: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
17: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie, Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. 3 kilometer file, wel een lange vertraging, meer dan 20 minuutjes. En de N629, dat is de weg van Oosterhout richting Dongen tussen de A27 en Oosterhout. Daar was een vertraging en die is intussen opgelost. Wat fijn allemaal. Dan gaan we lekker tijdreizen zometeen in de tijdmachine. Ja, het is zaterdagmiddag. Jouw lekkere begin op die zaterdagmiddag met Omroep Brabant. Zo meteen hoor je onder andere dit. Ingy Daily. Ja, zij mag het zeggen, zo meteen.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
21: Ik krijg een vakantiebroertje.
22: Huh?
21: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
22: Cool, wil ik ook.
23: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
24: EuropaKinderhulp.nl.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
26: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
27: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
28: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
29: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
30: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan FENCE.nl. Fullfans.nl.
29: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
31: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
32: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
33: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
4: Dit zit.
3: Voordelig en snel.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: DJ Lee, CTC, daar begon ik bij deze middag. En dit was Mikado, Hijo de la Luna. Maar het kwart over 12 met dit tragisch romantische liedje.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine met John van Groenland.
0: Ja, want waarom romantisch en tragisch? Omdat een vrouw smeekt de maan om een man en belooft haar in ruil een eerstgeborene. En wanneer de baby dan ter wereld komt, blijkt het een albino te zijn. Breekt de tragedie los. De vader doodt de moeder en laat het kind achter, waarna de maan het adopteert. Dus Hijo de la Luna, dan weet je een beetje wat dat betekent. Goedemiddag, we gaan weer tijdreizen zoals iedere zaterdagmiddag. Want jouw zaterdag begint tegenwoordig beter dan ooit, toch? Met de tijdmachine. Ja, om 12 uur trappen we af en ik neem jou mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. En in de jaren 80 brak Howard Jones door met What is Love? Een vrolijk klinkend liedje, maar met een verrassende serieuze vraag. Want wat is liefde eigenlijk? Jones wilde wegblijven van zoetsappige clichés en zingt dan juist over zelfs en jezelf kennen. Het nummer werd grote hit in Engeland. Zetten hem meteen op de kaart. Het is echt zo'n plaat die licht en dansbaar klinkt, maar waarbij je bij nader luisteren best even over nadenkt. En dat mag je de komende 3,5 minuut gaan doen.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de tijdmachine.

0: Leuk om deze in een quiz te gebruiken. Komt dit uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Het record zegt dan jaren 90. En dat is fout. Het is eind jaren 80. Soul to Soul. Maar het markeert wel die mooie overgang van de 80's naar de 90's. Daarover gesproken, 90's weekend komt eraan. Het laatste weekend van mei. Dan duiken wij terug naar de 90's. En dat doen we dan ook weer de tijd misschien. Dan blijven we lekker hangen in dat decennium met al die muziek van toen. En daar zitten hele mooie pareltjes tussen. Wordt sowieso een leuk weekend. Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant. Iedere zaterdagmiddag is er iets te kiezen in oud of fout.
1: Oud.
0: Rosie, vandaag voor...

0: Oude 90's gesproken.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze leg ik zoals iedere zaterdagmiddag in jouw handen. Ga even oud. Rosie, Joan, Armour Trading of fout. You Belong To Me van JX. Jij mag het zeggen. Een appje naar 06-573-2-2-03 is voldoende. Het is lekker weer. En toen dacht ik, dan moeten we ook een klein beetje zomerse muziek alvast uit stal gaan halen. Wat dacht je van deze? Willy DeVille, nu in de tijdmachine, 5 minuutjes voor 12:30 op die zaterdagmiddag. Dit is Hey Joe.

weet het wel. Hey Joe, de tijdmachine. Zoals ik al zei, het is een lekkere zonnige middag, in ieder geval tot nu toe. Want vanmiddag eerst dus zomers warm met 22 tot 25 graden op de thermometer. Op sommige plaatsen is het nog zonnig, lokaal kan het al wel bewolkt zijn. Vanavond dan breidt die bewolking uit. Er komen flinke buien met hagel en onweer. Zou ook einde van de middag al het geval kunnen zijn, maar dat hoor je uiteraard hier. Vannacht klaart het dan weer op, morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Wel koeler en ook weer wat buien. Ja, bijzonder goedemiddag. Welkom in de tijdmachine. Ik neem je mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. En daarover gesproken, Mariah Carey nu, Emotions.

0: meeste mensen kennen Mud van een kerstliedje. Maar ze hebben natuurlijk veel meer muziek gemaakt in de jaren 70. Dit liedje heeft overigens ook een keer een auto fout gezet. Was toen de oude plaat, Tiger Feet, Mud nu te horen in de tijdmachine. Over oud of fout, ja, nog heel eventjes om jouw keuze kenbaar te maken.
1: Oud.
0: Vandaag oud met Rosie. Joan Armour Trading.

0: Daar staat deze tegenover.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Nog eventjes om je keuze te maken. Een paar minuutjes, dan sluit ik de stembus zover. Een stembus van de stembus te spreken. Want het gaat natuurlijk om een digitaal manier van stemmen. Met een appje 06-573-28203. Out voor Joan Armour Trading met Rosie. Of fout, you belong to me van JX. Eventjes dus nog wachten op de uitslag die jij kunt beïnvloeden. Dit is Bruce Springsteen en Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Hij heeft er natuurlijk nog een versie van gemaakt als protest tegen Trump en ICE. En ja, die versie heb ik niet, want die kan ik ook niet draaien, want er zit een tijdmachine natuurlijk. Dat is dan te nieuw.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, de keuze was vandaag uit twee liedjes uiteraard, zoals iedere week. Oud, Rosie, Joan Armour Trading en Fout, You Belong to Me van JX. Het begint wel een beetje een trend te worden. Ja, het ging een beetje gelijk op, maar toch ook vandaag weer, en het is eigenlijk al een tijdje het geval, is er dat één categorie steeds wint. En dan voel je misschien nog een klein beetje aan. Het is een mooi liedje, daar niet van. Maar het is wederom oud.
1: Oud.

0: Horses. Gino Vanelli is zijn naam. Scoorde een dikke hit in de jaren 80. En dat klinkt nog altijd lekker. Heerlijk in de tijdmachine daarvoor. Ook uit de jaren 80. Joan Armour Trading. Oude plaats vandaag. Rosie. En die kreeg gewoon de meeste stemmen. En democratisch draaien we hem dan natuurlijk.
1: Nederpop is top, is top.
0: Dus als ik nu een liedje ga draaien van iemand die jarenlang de lijsten aanvoerde met al Nederlandstalige liedjes. Haar naam is Bonnie Sinclair. Ze brak met dit liedje in de top 5 door in Nederland. Een trieste Pierrot-figuur wordt door Bonnie aangespoord op te staan, zijn tranen te drogen en weer te gaan lachen. Lekker melancholisch, een popjuweeltje. Stond 11 weken in de hitlijsten top 40. En je hoort het nu in de tijdmachine op Omroep Brabant. Pierrot!

Zit je in de auto, kan je lekker meeblaren met het liedje Bonnie Sinclair en Piero in de tijdmachine. We gaan alweer bijna naar uurtje 2. Zometeen na 1 komt er een 12 inch op de draaitafel. En we gaan straks ook een tijdreis maken. Terug naar een top 40 van vandaag 2 mei in een jaar ergens voor 2000. En tot het nieuws van 1 uur gaan we lekker door met Detroit Spinners. And it's a shame, shame, shame.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
7: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
8: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
9: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
8: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, dankjewel. We gaan niet naar de verkeersinformatie. Beter gezegd, er is geen verkeersinformatie. Dus dat is goed nieuws op deze zaterdagmiddag. We gaan lekker door, zo meteen tijdreizen. Met straks op de draaitafel een 12 inch van twee omstreden zangers. Zangers. Daarover straks meer. En we gaan een tijdreis maken. En dit staat voor je klaar, zo meteen. Zometeen op je radio, de Human League.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
17: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
21: europakinderhulp.nl

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je daar zin in?
4: Ja.
3: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de Lux

0: exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
4: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951. Stijl komt met de jaren.
3: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
5: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
6: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
5: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
7: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
11: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: de tijdmachine. John van Groenhoven.
13: Hoe is het, jongen?

0: Human League en Don't You Want Me in de tijdmachine.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Het is 10:10. We zijn al een uurtje aan het tijdreizen. Door de jaren 70, 80 en 90. Zoals iedere zaterdagmiddag neem ik jou mee terug. En we gaan herinneringen ophalen. Het is altijd fijn om die muziek te horen. En dan, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb er altijd dan meteen beeld bij. En soms zie ik zelfs ook het singeltje wel voor me. Het is natuurlijk ook de tijd van de singeltjes. Later kregen we de CD, de CD-singeltjes met de hele die onhandige, die extra kleine dingen. Dan moest je zo'n adapter omheen doen. Als je hem dan in de CD-speler legde, dan draaide die en dan deed de speler open. En dan kwam een van de beide dingen kwam eruit. Maar meestal nooit het goede. En moest je heel de dingen weer openschroeven. Het is waar gebeurd. Het is bij mij meerdere keren voorgekomen. Zometeen op je radio een 12 inch. Maar eerst Peter Gabriel na Dario G. Dit is Carnaval de Paris.

0: typisch zo'n liedje dat weer bewijst hoe divers de tijdmachine is. Jaren 70 geluid van Peter Gabriel, daarvoor nog Dario G. Carnaval de Paris. En zo gaan we tot 4 uur alle kanten op. Alleen maar uit de jaren 70, 80 en 90. En iedere week neem ik iets voor je mee.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: In de vorm van een 12-inch. Ik zei het straks al bij Christian, een kleine tease. Het zijn twee heren. De vraag is, zongen zij zelf? Over wie heb ik het? Ik heb het over Millie Vanilli. En met Girl, I'm Gonna Miss You uit 1989 hadden ze een van hun allergrootste hits. Het nummer stond op meerdere plaatsen op nummer 1, onder andere in Amerika. En ook in Nederland en ook in Canada. Het leverde zelfs de Grammy op voor Best New Artist. Maar kort daarna kwam er een schandaal naar buiten. Een van de grootste schandalen uit de popgeschiedenis. Rob Pilatus en Fab Morvan bleken niet zelf te zingen. De stemmen op de plaat waren van andere zangers. De Grammy die werd ingetrokken. En Milli Vanilli verdween vrijwel meteen van het podium. Toch bleef het nummer overeind. Het werd een wereldhit met dus dat opmerkelijke verhaal erachter. Je kan er nu extra lang van genieten. Girl, I'm Gonna Miss You.
1: Uit John's platenkast.

Right, says Fred, I'm too sexy. Daarvoor zat er nog een 12-inch van Milli Vanilli. Waren het natuurlijk niet zelf, maar het blijft een lekker liedje. Extra lange versie als je van 12-inches en remixen houdt. Dan zou ik zeker de radio aanlaten. Straks iets na 3:30 een nieuwe Groovebox minimix. Ik heb hier behoorlijk wat platen door elkaar heen gehusteld. Dat is allemaal straks te horen. Maar eerst nog heel veel andere lekkers natuurlijk. Op deze zaterdagmiddag die zomers te boeken ingaat met temperaturen van 22 tot 25 graden op de thermometer. Sommige plaatsen is het nog zonnig. Lokaal wordt het al wat bewolkt. Vanavond dan breekt de bewolking verder door. Komen er flinke buien met hagel en onweer. Vannacht klaart het op. Wordt droog een graadje of 13. Goedemiddag, de tijdmachine. Zometeen ga ik met je tijdreizen. We gaan terug naar de top 40 van 2 mei 1989. Na Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle, A Leave a Light On. Zo heet het. Je hoort het in de tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Flashback.
0: Het is 2:05. Ga je meenemen op reis. We gaan terug naar 1989. Deze 2e van mei voor de top 40 van toen. Een aantal nieuwe binnenkomers. Onder andere Clive Griffin met Pierre. Het duet van Rob de Nijs en Martina. Die kwam binnen op 33. Op 30 de nieuwe single van The Cure destijds, Lullaby. Op 28 Funky Cold Medina, Tone Lock. Die hoor je zo meteen. En ook If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Die komt er zo aan. Die rondje op nummer 20. En de hoogste nu binnenkomen, die was voor Me, Myself and I van De La Soul.

0: Het is 2 mei 1989 als deze plaat van Simply Red hoog genoteerd staat op plek 20. En hij was hard op weg naar de nummer 1. En dat heeft hij net niet gehaald, want hij bleef weken later steken op plek 2 in die lijst.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, de top 10 gaan we even met je doornemen. Op plek 10, Turn the World Around van Golden Earring. Op 9 vonden we toen Straight Up van Paula Abdul. Op plekje 8 in de platenzaak, in de platenbakken, Like a Prayer van Madonna. Nummer 7 sla ik heel even over. Op nummer 6, Kokomo. En die was natuurlijk van de Beach Boys. Op nummer 5, Wonderful van Patti & Chef. Dat was een superstijger. Die kwam de week daarvoor, stond hij nog op 11. Ook een stijger voor Paradise City van Guns N' Roses. En de top 3 van toen, die klonk zo.
1: Top 40 flashback.
0: Jason Donovan.
1: Nummer 3. Nummer 2.
0: Roxette. And the look.

0: 40 flashback.
1: Ja, de best verkochte single was destijds voor de Bengals een Eternal Flame. Op 2 mei 1989 en op plekje 7 stond een bijzonder liedje. Afkomstig van de Simple Minds. En bijzonder, de teksten die gaan over ja, toen al de problemen van het milieu. En Lou Reed was een groot fan van Simple Minds. En die hoor je op het achtergrondkoortje. In het achtergrondkoortje, dus Lou Reed. This is Your Land van Simple Minds.

staat als plek 7. 2 mei 1989 voor de Simple Minds. Met dit mooie liedje, This Is Your Land. Zit de tijdmachine. Op weg alweer naar het volgende uurtje. Het goede nieuws is, we hebben daarna nog een uurtje. We gaan lekker door tot 4 uur met het tijdreizen. De muzikale tijdreis die ik iedere zaterdagmiddag met jou maak. Met straks op het virtuele live podium ook weer een grootse band. En we gaan volgend uur ook weer het spelletje spelen. Het geluid van toen. Kans op het winnen van leuke prijzen in de tijdmachine. Maar eerst tot het nieuws. Lekker genieten van deze man, Rick James genaamd. En het liedje, dat is Glow. Nu op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van €100.
3: Wacht even hoor.
2: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
7: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
8: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan €10 schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, naast goed nieuws voor alle weggebruikers in Brabant, want we zijn filevrij, heb ik ook goed nieuws voor alle muziekliefhebbers, want de tank van de tijdmachine die zit bommetje vol. Niks naar Duitsland, gewoon lekker blijven luisteren. Want we gaan tijdreizen door de jaren 70, 80 en 90. Ook het komende uur, met straks op het live podium een hele grootse artiest. Beter gezegd, destijds nog met zijn band samen. Daarnaast die solo gaan. Wie dat is, dat hoor je straks. En ook Whitney Houston hoor je zometeen met I'm Your Baby Tonight in de tijdmachine. Tot zo.
5: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
11: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
16: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
17: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
16: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
17: Koppens biedt veel meer.
16: Kom langs in Volkel.
17: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
18: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
19: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel.
20: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
16: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
20: De toegang is gratis.
16: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
22: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
23: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SVK Benelux.
18: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
26: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: Dit
0: Met nu de tijdmachine. John van Vroeger.

0: dame genaamd Whitney Houston. Wat had ze toch prachtige muziek in de jaren 80 en de jaren 90. I'm your baby tonight, hoorde je de tijdmachine.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, dan moet je weten dat ze voor dit liedje al 7 op 1 volgende nummer 1 hits had. Hoe is het mogelijk? Hoe groot ben je dan als artiest? En daar voegde ze met dit liedje gewoon een nummer 8 aan toe. Het was haar derde album, I'm Your Baby Tonight. Ze kwam toen terug na een 3-jarige pauze. Platenmaatschappij vond dat ze haar zwarte publiek aan het kwijtraken was. Iets wat Houston ontkende in een interview. Ze zegt, mijn muziek is voor iedereen black or white. Maakt mij allemaal helemaal niet uit. En zo is het natuurlijk ook gewoon zo. Ze scoorde opnieuw een nummer 1 hit met I'm Your Baby Tonight. Een nummer dat is geschreven door L.A. Reid en Babyface. En het zou gaan over een grote liefde. Nou, we weten was het des wel Bobby Brown. Maar goed, we weten allemaal hoe het is afgelopen. Dat is niet het allerbeste. Straks op het podium van de tijdmachine wel het allerbeste van een grootse band. Nou, kan wel zeggen, een zeer grote band. Ook ABBA komt eraan. Ring, ring, ring, hoor je zo meteen. Maar eerst deze. Dit is So Long van de band Fisher Z.

0: Abba en Ring, Ring, Ring in de tijdmachine.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Live on stage. Ja, we hebben het virtuele live podium weer geopend. Live on stage, zoals je gewend bent in de tijdmachine. Ik hou van live muziek, live optredens. En vandaag is dat van een grootse band, zoals iedere week. Vandaag de Police op het podium. Een nummer dat eigenlijk een beetje wordt anders geïnterpreteerd dan de werkelijkheid is. Het lijkt een liefdesliedje, is het helemaal niet. Het nummer gaat in werkelijkheid over een obsessieve stalker. En ja, het wordt vaak als liefdesliedje geïnterpreteerd. Sting die schreef het na zijn scheiding van zijn eerste vrouw, Frances Tumulty. Hij moet erom lachen, zeker toen Andy Gibb het nummer ooit liefdevol op televisie zong, alsof het echt een liefdesliedje was. Dat heeft een vele duistere betekenis. Het werd een hele grote hit in 1983. Op plek 2 destijds in de Billboard Hot 100 was Billie Jean van Michael Jackson. Die stond er 7 weken genoteerd. En deze die voegde dan nog 1 weekje aan toe. En daarmee werd het de grootste hit van dat jaar. Voor de Police, Every Breath You Take, daar heb ik het over. Je hoort het nu live on stage in de tijdmachine.
2: De tijdmachine live on stage.

70 als het liedje een grote hit wordt. En dat komt mede door het Songfestival. Mercedes doet er aan mee en wordt tweede. Maar het wordt een veel grotere hit dan het winnende liedje van Annemarie David. En voor Nederland destijds in 1973 deed Ben Kramer mee aan het Songfestival met het nummer De Oude Muzikant. En die werd 14e. Goed, het is 14:30 precies. De verkeersinformatie meldt één probleem. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Maasbracht en Echtdaar 3 kilometer file. Wel 20 minuten vertraging heeft te maken met bergingswerkzaamheden. En daardoor is de rechter rijstrook dicht. Sterk als je daar in de file staat. Ja, het is nog zomers warm. 22, 23, misschien wel 24 graden op de thermometer bij jou. Sommige plaatsen is het nog wat zonnig. Maar de bewolking die wordt steeds dikker. En de eerste buien die komen dan vanavond binnen. Dat kunnen flinke buien zijn met hagel en onweer. In de loop van de avond wordt het droog. En vannacht klaart het op. Het wordt 13 graden. Morgen is droog. En dan in de middag weer wat buien. Het wordt dan een graad of 19. Ja, we gaan zo meteen het spelletje weer spelen. Het geluid van toen, het geluid werd vorige week niet geraden. Dus vandaag misschien nieuwe ronde, nieuwe kansen voor jou.

The Doobie Brothers, listen to the music. En dat doe jij, als het goed is, al de hele middag. En vanaf 12 uur zijn we lekker aan tijd reizen door de jaren 70, 80 en 90. Ja, we gaan een spelletje spelen. Het geluid van toen. Er is zeker weer wat te winnen. Het prijzenpakket bestaat uit twee delen. Het ene deel, dat is het bordspelletje Remember the Music in de movies en series uitvoering. Die kun je winnen als je je kwalificeert. Als je straks het geluid weet te raden, doen we er ook nog een Bluetooth speaker bij. Nou, hoe kan je meedoen? Dat is heel simpel. Als jij mij zo meteen een appje stuurt met welk liedje ik nu laat horen. En ik zal eerlijk zijn, misschien mag je ook meedoen als je alleen de artiest weet. Want het is best wel lastig te schrijven.

ga ik straks wel aan je vragen hoe die verder gewoon gaat. Dan mag je dat gewoon even zikken. Ja, dat is misschien wel leuk. 06-573-28203. Welke artiest heb ik zojuist laten horen? Dit is Seal en Crazy op Omroep Brabant.

0: crazy. We get a little crazy. But we're never gonna stop. We gaan het spelletje spelen. Het geluid van toen, maar eerst die je te kwalificeren. Iemand die dat deed, althans een poging waagde om te raden welk liedje ik liet horen, is Marlon. Marlon, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, je zei het al snel, ik rijd bij de grens bij België. Dus als je wegvalt, dan is, is dat zo. Maar volgens nog gaat het goed. Snel door dan naar het antwoord. Wie dacht je dat het was?
1: Ja, Eros Ramazzotti natuurlijk.
0: Ja, en ik kreeg een Audi-appje van jou. Maar je mag zo meteen even een poging wagen om het mee te zingen.
1: Ja.
0: Op jouw manier dan, hè?
1: Gaan we best doen.
0: Dat is goed. Nou, komt hij aan.
1: Pizza calzone.
0: Ja, pizza calzone.
1: Ik heb geen woord Spaans, alleen dat stukje.
0: Nee, maar dat is goed dat je geen Spaans kunt, maar dit is Italiaans.
1: Oh, Italiaans. Dat
0: zeg ik. Ja, precies. Nou, hartstikke mooi.
2: Het geluid van toen.
0: Goed, niks Italiaans, niks Spaans. We gaan naar het geluid van toen. Iets uit de jaren 70, 80 of 90 of al die periodes. Ik ga het geluid snel laten horen, zodat we kunnen voorkomen dat je wegvalt, Marlon. Goed, komt-ie aan.
2: Het geluid van toen.

0: Dat was het geluid. Heb je het goed kunnen horen?
1: Ja, alles. Heel alles. Slecht.
0: Oké. Okay. Ja, ja. Heb je enig idee?
1: En ik ben iets uit Efteling, nee, het voor mij, maar ik heb geen idee, nee.
0: Nee, maar er komt nog een hint bij, omdat er vorige week ook niet werd geraden. De hint is groen. De hint is groen.
1: Ik zou niet durven zeggen, echt niet.
0: Nee, oké, okay, nou ja, dan, niet durven zeggen is het ook niet, dat is het niet goed. Dan gaan we het toch meenemen naar volgende week. Helaas. Nou, we hebben het in ieder geval qua verbinding gered. Ga je richting België of richting Nederland?
1: Richting België.
0: Oké, wat ga je doen daar?
1: We gaan even naar de bioscoop.
0: Oh, in Antwerpen?
1: Ja.
0: Oh, die grote bioscoop. Ja. Oh, dat is leuk, man.
1: Ik ga daar een keer kijken. Ken je wel anders, hè?
0: Ja, waar ga je kijken dan? Welke film?
1: Ik denk Super Mario.
0: Super Mario? Oh ja, die is ook in... Ja. Heb je Michael al gezien? Die zal ook wel draaien nog.
1: Ja, die zag ik ook voorbij komen. Maar ga ik daar even kijken wat er draait rond deze tijd. Ja. Even die twee zal worden, ja.
0: Oké, okay, nou, ik kan je aanraden als je muziekliefhebber bent, ga lekker naar Michael. Maar Mario is natuurlijk ook hartstikke leuk.
1: En de kinderen bij.
0: Ja, nou, ja, ook zeker. Oh, nou, dan Mario, het leuk, man. Hartstikke leuk. Hé, hey, leuk. Ik ben er lang niet meer geweest, maar het is een mooie bioscoop. Hartstikke leuk. Wens je een goede reis, Marlon. En je krijgt in ieder geval nu het spelletje Remember the Music, Movies and Series.
1: Ah, top. Dankjewel. Heel goed.
0: Is goed. En ik zou zeggen, een poging wagen om dit in het Spaans mee te zingen. Ja, Marlon. Houdoe.
1: Hey.
0: Eros Ramazzotti, dat was hem. Marlon wist het niet te raden, het geluid gaat mee naar volgende week. En deze heet Sebastian.

Antwerpen naar de film te gaan. Daar deed mee bij de spelletjes het geluid van toen. Wist wel, Eros Ramazzotti te raden met Sabasta una canzone. Dacht dat Spaans was, Italiaans natuurlijk. Het geluid werd alweer niet geraden, dus het gaat mee naar volgende week. Er komt er een tweede aanwijzing bij. De aanwijzing voor vandaag is groen. Volgende week dus een tweede aanwijzing erbij. En uiteindelijk is er altijd weer iemand die het geluid raadt en dan ook de Bluetooth speaker meeneemt. Ballon gaat in ieder geval vandoor met de helft van de prijzen. Het bordspelletje Remember the Music in the Movies and Series. Dat kan je gewoon winnen als je je weet te kwalificeren. We gaan op weg na 3 uur. Straks na 3 uur John's Disco Party. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. Ik zou zeggen, hang de glitterbol vast op. Want het wordt weer lekker dansen. En iets na 3:30 een nieuwe Groovebox Minimix. Lekker genieten van allerlei muziek. Maar dan helemaal door elkaar gemixt door die bekende DJ de Groovebox. Wie zou dat toch zijn? We gaan richting 3:00. En dat doen we met een lekker liedje. En dat lekker liedje, dat is deze...

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen, dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum, herkenbaar aan de paarse pot.
5: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
16: Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
18: Dankjewel, dat maakt het na een paar minuutjes over drie. We gaan zo meteen lekker door met de tijdmachine. John's Disco Party, je bent bij deze van harte uitgenodigd. We gaan zo meteen beginnen met een disco-liedje afkomstig uit Miami. Klinkt zo. Foxy, de band uit die stad.
19: Hallo duifjes, klaar voor uw allerlaatste nacht? Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4...

0: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
1: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
4: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: de tijdmachine. John van Groenhoven.
7: You're a funky DJ.

één grote disco-hit, het was deze. Get Up. Daar zit een verhaaltje aan vast. Van deze band uit Miami. De naam Foxy. Jonge Latijns-Amerikaanse muzikanten. Ik zie vaak dat er disco uit Miami komt. Zoals het Philadelphia, Detroit, New York natuurlijk. Maar lekkere sound.

0: En tijdens hun volgende optreden speelden ze het nummer heel keurig. Natuurlijk inclusief het intro. En tegen de tijd dat ze bij Get Off waren, ze waren nog niet klaar. Of er kwamen al een groep uitsmijters om ze echt letterlijk de band gewoon de club uit te zetten. Ze kan je nagaan dat die Piet echt een bloedhekel had aan disco. Nou, die Piet zou niet luisteren naar het komende uurtje. Want dit is John's Disco Party. De afsluiter van de tijdmachine op de zaterdagmiddag. Met heel veel lekkere disco sounds uit de 70er jaren, 80er jaren. En ook de jaren 90 zijn present. En straks na 3:30 een nieuwe Groovebox en Minimix. Maar zover is het nog niet. We gaan hem eerst officieel openen.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

0: Ja, dat einde, dat hoort zo. Dat is echt of de plaat overslaat, maar dat zit gewoon in het liedje. Hè. Imagination, Music and Lights in John's Disco Party. Een lekkere liedje uit de jaren 80, het post-disco-tijdperk. Maar wel die typische disco-sound natuurlijk met het klapje erin. We gaan lekker door, terug naar de jaren 90 met een hele zomershit van Playa Hiti.
1: The sun is

Het allerbekendst werd het denk ik wel door deze versie van Gloria Gaynor. I never can say goodbye. Maar het is uiteindelijk de Jackson 5 die het populair maakt. Het is ook te horen in de film Michael. Daarin zingen de vijf broertjes een stukje van het nummer. En dat is uiteindelijk dus, ja, zoals gezegd, bekend geworden door andere artiesten. Waaronder dus Gloria Gaynor. Maar ook de Communards die hadden daar nog een versie van Never Can Say Goodbye. Maar het origineel is uit 1971 van die Jackson 5. En als je die film Michael nog niet hebt gezien, van harte aanbevolen. Zeker gaan kijken als je van muziek houdt. Het is gewoon heerlijk. Het brengt je terug naar die tijd. Dat deed het in ieder geval bij mij. Nog even een lekker liedje voor de Groovebox Minimix instarten. En dat lekkere liedje is afkomstig van deze band met de naam Earth, Wind & Fire. 5 minuten voor 4:30. Dit is de tijdmachine. And the love goes on.

0: Philip Bailey, die volgende week 75 jaar wordt. Earth and Fire was een band. Het aantal leden natuurlijk van de Family White. Ook Verdine White in die band. And the Love Goes On hoorde je nu in de tijdmachine. Het is een paar minuutjes voor 4:30. Op de meeste plaatsen kan de zonnetje nog even doorkomen. Met name in het westen van de provincie is de bewolking nog vrij dun. Die neemt wel toe in de loop van de middag. De temperatuur is opgelopen tussen 25 graden plaatselijk. Vanavond dan betrekt het verder. Komen er flinke buien met hagel, onweer, code geel. Dat is afgegeven door het KNMI. Vannacht klaart het dan op, wordt droog, 13 graden. Morgen eerst droog, in de middag buien en dan wordt het een graad of 19. Ja, welkom in mijn disco party. Het is tijd voor een nieuwe Groovebox en Minimix. De studio in geweest en weer iets lekkers voor je gemaakt. Laat weten wat je ervan vindt.
1: Get ready for the dance floor. This is

0: These are the sounds of the Groovebox.
1: Ja, dat was hem weer. Dankjewel voor alle leuke appjes. Iedereen lekker van genoten. Heerlijk om dat te zien. Daar zit ook veel tijd in. De Groovebox Minimix, alweer aflevering nummer 10. En nummer 11 komt er natuurlijk ook weer aan. Maar daarmee sluiten we John's Disco Party. Ik ga de deur officieel dicht doen. Ja, hij is dicht. Volgende week gaat hij weer open. Dan swingen we er weer verder. Sowieso gaan we nog lekker even door tot 4 uur met de tijdmachine. Met nu ja, toch de overgang van disco naar een beetje rock. In die tijd net andersom. Kiss gaf opdracht aan Desmond Child om een discoliedje te maken. Omdat ze de populariteit op de radio gingen missen. Disco nam het over ten opzichte van rock en pop. En met dit liedje kwam er verandering in. I was made for loving you. Kiss, de tijdmachine op Omroep Brabant.

Ja, en zo zou ik nog wel een paar uurtjes door willen gaan met die heerlijke muziek voor jou te draaien in de tijdmachine. Curiosity killed the cat en Down to Earth. Maar dat maakt het 4:10. En dat betekent dat we het bijna aan het einde zijn van deze aflevering van de tijdmachine. Dankjewel voor alle lieve, leuke, gezellige appjes. Leuk dat je erbij was. Zometeen schakelen we over op Nederlandstalig tot 6:00. En ik heb nog eentje voor zometeen. Maar volgende week is er gewoon weer een nieuwe tijdmachine. En dan gewoon weer om 12:00. Ja, beginnen we de zaterdagmiddag gewoon weer lekker met jaren 70, 80 en 90 muziek. Zoals iedere week. Komende week hoor je me ook hier bij Omroep Brabant tussen 10 en 1. Hubert is lekker met vakantie, dus ik presenteer Brabantsbond. Ik hoop dat je erbij bent. Maar sowieso, laat hem lekker aanstaan. Altijd gezellig. Maak er een mooie zaterdagmiddag van. Hou de buienradar in de gaten vanwege de buitjes. Er zal toch geen barbecue zijn vandaag. Dat geldt ook voor ondergetekenden. Mooie zaterdagavond, mooie zondag, fijn weekend. En je weet het, arrivederci. Ciao, de mazzel, houdoe, tot de volgende. Dit zijn de Wistars.

0: This show is awful.
1: Terrible.
0: Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
4: Wacht even hoor.
3: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
4: Klopt dat wel?
3: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
14: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
15: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
14: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
16: Kom ook naar het stoffenspektakel.
17: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
16: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
17: De toegang is gratis.
16: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
18: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
18: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
20: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
2: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar 1 met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkel zien Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
29: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
30: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
31: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
32: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
3: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
32: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
7: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
14: Goedemiddag.

0: en groen als gras.
1: Nederkom op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
0: Ja, welkom bij aflevering. Ja, ik denk inmiddels 8, 9. Kan ook 10 zijn. I don't know eigenlijk. Het gaat zo snel van Nederkoen op jouw zaterdagmiddag tussen 4 en 6. En daar openen we met All Stars en Groen als Gras. Natuurlijk van de serie en film van de mannen van Swift Boys. Die allebei All Stars heten. Echt superleuk. Liedje gezongen door Thomas Agda, Paul de Munnik. Maar in die serie zaten meer mensen. Danny de Munk uit mijn hoofd. Hoe heet die vent ook alweer die ook Martin Morero speelt? Ik ben zijn naam kwijt, kan het 100 keer zeggen. Maakt verder ook niet zoveel uit. Casper van Koten zat daarin. En zo heel veel meer. Ook Anthony Kameling. En die kennen we natuurlijk dan weer van Toen ik je zag. Wat hij eigenlijk een beetje leende van Guus Meeuwis. Nou ja, ik kan er een heel lang verhaal van maken. Maar één ding is zeker. Het is een briljant en hele fijne film en serie. Heb je die nou nog nooit gezien? Nou, misschien een heel goed idee voor de zaterdagavond. Is wel ergens te vinden. En dan heb je ook nog een opvolger van de film. Die heet Old Stars. En je hebt natuurlijk die serie. Waar trouwens ook Frank Lammers in speelde. En daar het Brabantse aandeel heel fijn en goed vertegenwoordigd. We gaan vandaag ook een verjaardag vieren. Dat gaan we eigenlijk meteen doen. Niet omdat hij vandaag jarig is, want René Vroger die verjaart op 5 november. Maar wel omdat hij ter ere van zijn 65e verjaardag vandaag eigenlijk een soort van feestje geeft. Nou, ook dat moet ik weer herstellen, was eigenlijk gisteren. Ja, heel ingewikkeld verhaal voor gewoon een aankondiging van een liedje. Maar het is wel leuk, want hij heeft een nieuwe single uit. Samen met Waylon. En dat is wel leuk. Het maakt deel uit van een grotere serie duetten eigenlijk die hij opneemt. En hij gaat de samenwerking opzoeken met de artiesten van deze tijd. Dus ja, René zegt, ik ben zelf van een andere generatie. Nu de nieuwe generatie. En als we dan samen iets moois maken, dan moet het goed komen. En laat mij het zeggen, het is ook heel mooi geworden. Hij heeft een liedje, Hoe de Liefde Gaat, samen met Waylon dus opgenomen. En dat lijkt op een heel ander liedje uit de Nederlandse oeuvre. Ik ben ook benieuwd of je dat weet te ontrafelen. Ik ga er daarna eventjes op terugkomen. Maar ik ben nu al fan. Ja, ik vind het echt heerlijk. Die twee stemmen die zijn gewoon heerlijk met elkaar. Het is heerlijk ontspannen. Hoe de Liefde Gaat. En dat hoor je natuurlijk hier op zaterdagmiddag bij Nederkoen.
1: Lekker meezingen aan het eind van jouw zaterdagmiddag.
2: Twee uur lang Nederkoen.

0: lijkt hij nou op? Nou,
1: Adio. Amore. Adio.
0: Ken je deze? Van Jannes? Dat kenmerkende ding aan het begin. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ja, ik vind hem hierop lijken. Zal ik deze trouwens gewoon ook eens aan laten staan, Jannes? Heel mooi liedje. Je moet ervan houden. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooi liedje. Adio, amore.
2: Ik moet je hier met pijn eenzaam achterlaten. Maar ik ben ook zo blij dat ik jou heb ontmoet.

0: Zolang het in onze eigen taal is, hoor je het hier.
1: Dit is Nedercom op Omroep Brabant.

0: De Dijk, Huub van der Lubbe en zijn hele grote hart.
1: Klassieken van Nederlandse bodem.
0: Ik zat er net een beetje naast. Jammer, hè? Druk je net het knopje niet goed in. Dat maakt ook helemaal geen bal uit. In ieder geval heerlijk genoten van Groot Hart van de Dijk. En daarvoor Bert de Stijgerpijp. Wij zijn de jongens van de bouw. Ruud Broeders, oftewel Bert de Stijgerpijp, die dat ooit oprichtte met zijn broer Edwin. Traptrom Edje. Leeft helaas niet meer. Ruud, zeker wel fanatiek luisteraar van Omroep Brabant. Met pensioen. Dus ik maak even van de gelegenheid gebruik om hem vanaf deze plek hartelijk te groeten. Ruud, het gaat je allemaal heel erg goed. Ik hoop dat je lekker aan het pilsje zit. Dat er nog genoeg over is. En dat je lekker aan het genieten bent. Want dat is het allerbelangrijkste. Hey, en dan naar die klassieker van Nederlandse bodem. Dit is een klassieker die heel veel binnenkwam. En ik ga eens even contact opnemen met Mirjam. Dat is dan de gelukkige die ik eventjes bel. Als ze opneemt natuurlijk, maar daar ga ik wel vanuit.
2: Hallo, met Mirjam.
0: Dag Mirjam, je spreekt met Koen van Nederkoen. Hele goede middag.
2: Hele goede middag.
0: Hi, zeg Mirjam. Jij stond in een lijstje van mij. Wat heel lang was met hetzelfde plaatje. Voor een klassieker van Nederlandse bodem. Dan weet jij wel welk plaatje ik bedoel, hè?
2: Oh, ja, zeker.
0: Ja, want het dorp van Wim Sonneveld is voor velen, maar heel velen, dat echt een grote klassieker.
2: Ja, dat zal best, ja.
0: Hé, hey, wat is dat een liedje voor jou? Wat betekent dat? Is dat een speciale herinnering? Is dat juist gewoon de schoonheid alleen van het liedje? Waarom is die zo mooi voor jou?
2: Nou, ik vind inderdaad de melodie vind ik erg mooi. Een Franse melodie is het van oorsprong, geloof ik.
0: Ja.
2: Maar het doet me ook heel erg denken aan mijn eigen jeugd van vroeger. En dan met name dat ik aan mijn opa denk, zeg maar. Ja. Die in zijn tuintje aan het schoffelen is en hem daar bezig zie. En dan dat heb ik echt, als ik dit nummer hoor, dan komt dat naar voren, zeg maar.
0: Fantastisch. Ik denk dat veel mensen dat hebben. Waar was jouw jeugd?
2: Mijn jeugd is in Breda.
0: In Breda, oké.
2: Dus niet direct op het platteland en zo. Maar als we gingen fietsen of we gingen eentje rijden, ja, dan kwam je in die gebieden, zeg maar. En dan is het voor mij echt Brabant.
0: Ja, want dit liedje is een beetje gebaseerd op Deurne, hè? En,
2: ja,
0: dat
2: heb ik begrepen.
0: Ja, en, maar goed, dat maakt eigenlijk niet uit. Want iedereen herkent dit soort tafereelen natuurlijk wel van vroeger.
2: Ja.
0: Hey, en als jij terugdenkt aan jouw jeugd en aan je opa, is er dan iets wat je direct ook te binnen schiet en je denkt, oh ja, maar dat koester ik echt?
2: Ja, dat hij inderdaad in zijn tuintje bezig was met van die Afrikaantjes. En later is in zijn tuintje en weet ik veel wat, was hij heel trots. En hij was aan het schoffelen en bezig.
0: Ja.
2: En hij is uiteindelijk 95 geworden.
0: Wow.
2: Dus ja, het heeft hem goed gedaan.
0: Ja. Nou, hopen dat je dezelfde genen hebt, toch?
2: Dat zou niet gek zijn.
0: Nee, dat wou ik zeggen. Nou, ik ga hem zo voor je draaien. Maar ik heb ook nog wat extra's voor je. Ken jij het spelletje Remember the Music?
2: Nou, er is nog zo'n spelletje, maar dat heet anders, denk ik.
0: Ja, dat heet Hitster.
2: Juist.
0: Ja, en dat heeft inderdaad wel overeenkomsten. Maar Remember the Music is net wat uitgebreider. Ook wat lossere vragen en dat soort dingen. En daar is een speciale Nederlandse editie van. En die ga ik jou opsturen.
2: Oh, super.
0: Ja, dus dan kan je
2: de kinderen ook leuk.
0: Nou, huppatee, weet je. Dus dan zit je met z'n allen lekker rondom tafel.
2: Gezellig.
0: En dan kun je inderdaad lekker over muziek bezig zijn. En dan kun je zeggen dat jij dat gewonnen hebt bij Omroep Brabant. Dat is dan ook wel weer leuk, toch?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Nou, kijk, dat is een mooie prijs. Maar ik heb nog wel een prijs. En dat is deze. Dankjewel, hè, Mirjam.
2: Dankjewel, Koen. Okay. En veel plezier met de uitzending.
0: Dankjewel. Houdoe.
2: Dag, houdoe.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

nooit wilde dat je over zijn intro's heen praatte. Deed hij zelf ook niet als DJ, want dat hoorde erbij, vond hij. Ja, daar had de muzikant goed zijn best op gedaan. Dus waarom zou je het dan doen? Hoe zou hij het vinden als je over het eind van het liedje heen praat? Want dat doe ik nu natuurlijk, ja. Goh, even achter mijn oren krabben. Maar goed, Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen. Ik hoop dat hij het mij vergeeft. Ach, hij is vrij vergevingsgezind voor de meesten. Niet voor iedereen, uiteraard, maar daar ga ik niet meer op terugkomen. Die wond gaan we niet meer openen. Henk Westbroek dus en waar ze loopt te wandelen. Nu dan een liedje van Sugarlee Hooper. En dan denk je, Koen, wat? Sugarlee Hooper? Jazeker, daar heb ik zo meteen nog een aardig verhaal over. Maar eerst maar eventjes genieten van...

0: Marja van der Toorn. Ja, en ik weet nog goed dat ik het in mijn jeugd altijd een heel vreemde vrouw vond. En ja, neem me niet kwalijk, maar een grote, forse, kale vrouw met jurken, met overal veren en weet ik veel. Maar ik vond dat heel gek. Allemaal tieren en antennen om zich heen. Maar ik moet ook zeggen, weet je, je gaat dan zo'n programma als Nederkoen voorbereiden. En dan lees je dingen over haar. En dan kom je erachter dat het gewoon simpelweg eigenlijk ook wel een icoon op meerdere vlakken is. Hè. Ze was de eerste Nederlandse artiest die een lesbisch huwelijk aanging. Ze was drumster. Eigenlijk was dat haar grote ding bij de Beat Sisters. Wat dan weer de allereerste vrouwenband van Nederland was. Later speelde ze ook nog in de Lady Birds. Ze speelt ze in showorkest, de jazzband, tot ver over de landsgrenzen. En als dan het drummen door een lichamelijk ongemak ophoudt, gaat ze zingen. En dat kan ze ook gewoon nog eens heel goed, want je kan er veel van vinden. Maar zingen, een strot, die had ze wel. Ze baalde er natuurlijk van dat ze niet meer kon rammen. Maar haar zangcarrière maakte haar uiteindelijk ook veel bekender dan dat ze ooit als drumster natuurlijk was geweest. Eerst nog met haar broer Hans, maar later solo. En toen deze ook mee aan het programma Showmasters. Ik heb dat eventjes terug zitten zoeken, een klein fragmentje daaruit, want ook daar viel ze op.
1: In deze nieuwe serie Showmasters is zij de tweede vrouw. Ze komt uit Spijkenisse en is heel erg muzikaal. Hier is Marja van der Toorn.
2: Showmasters was de topshow. Geen tv, geen radio. Wat een programma, wat een muziek. Doe open, ik wil mijn publiek. Voor Showmasters ga ik door het vuur.
0: Dat is goed, hè? Maar dit herinner je ook meteen een beetje die ouderwetse zaterdagavond. Je hoort dus trouwens de stem van Sandra Rewe, die het presenteerde, Showmasters. Maar je gaat helemaal terug naar die oude zaterdagavond. Maar je hoorde er ook een beetje presenteren. Ze zong een stukje, viel op en dat was de kickstart van haar zangcarrière. Dus eerst drummen, daarna zingen. En na Showmasters mocht ze zingen bij het televisieprogramma van Paul de Leeuw. En zoals zoveel was dat eigenlijk wel de opmaat naar veel meer. Ze kreeg een platencontract. En haar eerste hit met als interpretatie van een klein kunstliedje, De Wandelclub. Dat kennen we ook allemaal. Jo met de banjo, Mie met de mandoline. En dat terwijl ze eigenlijk helemaal niet in Nederlands wilde zingen. Ze deed het toch en scoorde ook het hitje zo, Oh, wat ben je mooi. En die kale kop en jurk trouwens, dat was puur imago. Hè? Ze had ook in dat Showmasters had ze nog klein kort haar, maar dat was vooral dun. Maar dat werd er uiteindelijk ook afgeschoren, want dat was goed voor haar imago. En die jurken, die waren lekker goedkoop. Ze kon er goed in met haar corpulente lijf, zeg ik maar eventjes. En ze zag er ook wel de charme van uiteindelijk. Ook transpireerde ze als een malle op het podium. En dat ving die jurk dan ook weer goed op. Leuk, hè? Ja, allemaal leuke dingen. Alleen haar einde was verre van leuk. Ze overleed veel te vroeg na een medische fout in Den Haag ziekenhuis. Heel treurig. Maar wel een grand dame van de Nederlandse muziek. En na haar hele doopsel te hebben gelicht, komen we aan bij een ander liedje. Een prachtig liedje van Guus Meeuwis. En het is een covertje. Dus hij had ook op een andere plek in de uitzending kunnen zitten. Ik sluit ook niet uit dat het nog gaat gebeuren. Maar hij is te mooi om hem alleen daarvoor te bewaren. Dit liedje.
3: Cause I know when I'm with you again. You just steal my heart away.
0: Van Van Morrison, Steal My Heart Away. Kennen we ook in de uitvoering van Guus Meeuwis. Met een prachtige intro van Jan-Willem Rozenboom op de piano. Neem je steeds mijn hart weer mee.

0: Prachtig. Dat bankje in het wandelbos. Ik ken het gewoon. Wauw.
1: Buurten bij de buren.
0: En we gaan richting de zuidenburen natuurlijk. We zijn aangekomen in Wemmel, een randgemeente van het grote Brussel. En in 1951 kwam daar Johan Verminnen ter wereld. Liedjeschrijver en zanger. En dat schrijven deed hij onder meer voor Wilturo, Rocco, Granata, Samson en Gert. Ook leuk, mama. En Cluzo, die we natuurlijk ook kennen van dit liedje. En dat komt van de hand van Johan Verminnen.

Maar dan naar een heel ander liedje. Een Vlaamse klassieker van de man die ooit op televisie werd ontdekt door Toon Hermans. Helaas is Johan erg ziek. Maar gelukkig kende hij vele mooie dagen. En dat is ook precies de titel van deze track. Geniet van Johan Verminnen.

0: hier kwam, moest heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
2: Wacht even hoor.
1: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
2: Klopt dat wel?
1: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je daar zin in?
8: Ja.
7: En is de uitbetaling van je pensioen al geregeld? We snappen dat niet iedereen zin heeft om het te regelen. Daarom hebben we alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. Zo weet je nu welke keuzes je kan maken over hoe je later je pensioen uitbetaald wilt hebben. En draag je altijd bij aan een financieel gezondere samenleving. Je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Bij Lunenburg staat Smeg in de spotlight. Ontdek nu als eerste de nieuwe kleur, Moonlight. Stijlvol, modern en helemaal voor nu. Geef je keuken een unieke luxe uitstraling met deze echte design-iconen. Kom langs en bekijk de nieuwe collectie, inclusief de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. Zingspecialist.nl.
11: Kom ook naar het stoffenspektakel.
12: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
11: Zondag 3 mei in de Brabanthallen in Den Bosch.
12: De toegang is gratis.
11: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
18: Mannen van Brabant, de zon laat zich weer zien. Dus tijd voor een nieuwe frisse look. Een jas, bodywarmer of stijlvol overhemd? Kom naar Van Dal Mannenmode. Met 11 winkels in Brabant is er altijd één dicht bij jou. Van Dal Mannenmode, sinds 1951... Stel komt met de jaren.
17: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
19: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
20: SWK Benelux.
19: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
21: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack, dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
22: Weet je waar ik mama mee ga verrassen op moederdag? Met een cadeau van Rousseau.
2: Verwen je moeder met een chocoladehart, wensplaat, overheerlijke bonbons of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Moederdag iets bijzonders.
8: Met Rousseau chocolade.
2: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
22: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen, met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen, dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
25: Ik krijg een vakantiebroertje.
26: Huh?
25: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
26: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
28: EuropaKinderhulp.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Nu, later en altijd.
31: Ga je bijna met pensioen?
32: Ja.
31: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
32: Nee.
31: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
33: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
34: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
33: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
35: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
36: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
35: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
37: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
38: Goed.

0: Meijer Koen.
1: Met Koen Wijn.
2: Ja, uur nummer 2. En die trapten we af met 2 klassiekers. We hadden dus net André van Duin met Als de Zon Schijnt. Die natuurlijk wel past in de afgelopen tijden. We zijn wat dat betreft gewoon verwend met zonnestralen. Hartstikke mooi. En het is een cover natuurlijk van dit liedje.
3: Belle, belle, Gustavo Kelle. Dine, zucre e cannelle. Doe me guarda, bon marie, bonasera.
2: Bonasera, Mrs. Campbell van Jimmy Rosselli. En die allerlaatste die je hoorde op een onbewoond eiland. Die komt natuurlijk van Kinderen voor Kinderen. Een beetje jaren geleden nog uitgeroepen tot beste liedje uit. Toen nog 30 jaar Kinderen voor Kinderen. En ik kan mij niet voorstellen dat er in de tussentijd nog iets is bijgekomen wat het heet overtroffen. Ja, weet je, ja, soms zie je Kinderen voor Kinderen nog wel eens voorbij flitsen. Maar dat is echt niet meer de iconische lading die dat vroeger had. Ik had toen ook allemaal bandjes met al die dingen erin. Ja, gewoon meer dan briljant, zeg maar. En die impact die het in de 80's en in de 90's maakte, die is onovertroffen. En dit liedje op een onbewoond eiland werd uiteraard ook gecomponeerd door Tony Eijk. Die zowat elk bekend liedje in die tijd voor Kinderen voor Kinderen maakte. Overigens is ook nog wel leuk, die zangeres Linda, die heeft er ooit een gouden plaat voor gekregen. En die siert nog steeds haar toilet, las ik ergens. En die jongen, Benny Ploeg, die zat ooit nog bij De Wereld Draait Door. Zing nog steeds in een koor, maar overwoog nooit een muzikale carrière om dat in ieder geval voor te zetten in zijn beroep. Nou, deze dame die je nu gaat horen, die had dat wel gewild. En ze is ook nog wel steeds op weg. Het is nooit tot een doorbraak gekomen. En dan heb ik het over Laura Beekman. Zoals ze het zelf beschrijft op haar website: de muzikale reis is pas net begonnen en er is nog plek genoeg, dus reis mee. Nou, dat gaan we doen. En dat gaan we doen met een liedje van ongeveer 10 jaar geleden. Ik vind hem ontzettend leuk. Hij past ook gewoon wel lekker bij het zonnetje. Toen zat ze nog op de Rock Academie in Tilburg met haar liedje Zoete Witte Wijn.
0: In je eigen taal meezingen? Dat kan.
1: Dit is Nederkom.

0: Brabant presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: Glennis Grace, die kreeg een telefoontje van Edwin Evers. Zeg, ik heb een liedje geschreven en ik zou graag willen dat jij de demo hiervoor in wil zingen voor mij. En nou, tijdens dat inzingen was er zoveel enthousiasme en chemie dat er spontaan werd besloten om het samen te gaan zingen. En dat bleek aan te slaan, want mensen vonden het leuk, het leverde geld op ook nog eens. En alles wat het opleverde ging naar het goede doel.
1: Geleend over de grens.
0: We gaan terug naar 1975, Parijs. In de stad van de liefde zit een Sylvain Lebel. Een liedjeschrijver die op dat moment met zijn hoofd in zijn schoot zit. Verdrietig en gebroken. Hij blijft maar worstelen met zijn emoties na het verlies van zijn vader. En hij besluit het een en ander aan het papier toe te vertrouwen. En binnen een paar minuten staat er een liedje op papier dat wij nog steeds allemaal kennen. En wij kennen het, of hebben het in ieder geval het vaakst gehoord in deze versie, denk ik. Laat me mijn eigen hand. Ramse Shaffi natuurlijk.

0: en in die oorspronkelijke tekst, dus niet van Ramses of van Ramses samen met Alderliefste, verplaatste Lebel zich in de laatste periode van zijn papa. Want daar was hij zo verdrietig om. Een paar jaar later brengt Ramses Shaffy wel zijn versie uit. En Lebel, die is betoverd. Die vindt het prachtig. Het origineel kwam van hem. Werd gezongen door Serge Reggiani. En heet Ma Dernière Volonté. En excuus voor mijn Frans, want ik heb het laten vallen in de tweede. Dus ja, dan weet je dat, dat is niet zo. Maar het is wel een prachtig liedje. Luister.
1: Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Sans soleil, même sans été.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.

Ja, voor Rob de Nijs wel. Voor ons nog niet. We moeten nog een uurtje of 6,5 wachten. En dan is het pas zondag. Een liedje uit 1980. En zo hebben we in deze Nederkoen al nodig gehad aan de zaterdag. Die zat helemaal aan het begin met All Stars. Maar nu dus ook aan de zondag. Nou, hopelijk zit je lekker te genieten van die zaterdag. Ga je vol goede moed richting de zaterdagavond. Moet ongetwijfeld lukken met Nederkoen. Ja, mooi dat je daar in ieder geval bij bent. En nu gaan we richting 1996. Dus 16 jaar later dan de zondag van Rob de Nijs. En toen kreeg Ruud Jacot, die kennen we natuurlijk ook allemaal, een liedje aangeboden. En dat liedje heette Een Moment Zonder Jou. Maar Ruud die besloot het niet op te nemen. En toen dacht de schrijfster ervan, weet je wat, ik doe het wel zelf. Ja, als Ruud het niet doet, dan doe ik het wel zelf. Een volstrekt onbekende Bianca Boyd. Maar haar artiestennaam was Nasty. En veel hoorden we uiteindelijk niet meer van haar. Ze ging nog wel door in de muziek. Maar dit was wel een gigantische hit voor haar in de 90s. En die heette dus Een Moment Zonder Jou. Zou Ruud Jacot nog gebaald hebben dat zij hem niet heeft uitgebracht? I don't know. Nasty kwam het in ieder geval wel goed uit. Want tikte er aardig wat pecunia mee binnen. Zometeen Robert van Hemert en Donnie Moet dat nou. Maar eerst dus deze. Een Moment Zonder Jou. Bij Nederkoen.

0: dit is toch gewoon een leuk liedje? Ja, tenminste, wat mij betreft. Robert van Hemert en Donnie maakten Moët dat nou. Eén ding, en dat, ja, ze zullen niet luisteren, maar dat snap ik gewoon helemaal niet. Dit liedje kwam in januari uit. En toen dacht ik, ja, als we ergens de Moët poppen, of de champagne, de cava, of de prosecco, whatever, dan is het wel eind december. Maar goed, dat zal allemaal wel aan mij liggen. Ja, misschien in 1 januari ook nog wel. Misschien 2 en 3 ook nog wel. Maar volgens mij kwam dit liedje pas ergens 5 of 6 januari uit. Dus ik me niet meer vergis. En dat snapte ik niet helemaal van Robert van Hemert en Donnie. En dan maken ze misschien nog wel kans om dit jaar een zomerhitje te maken. I don't know, misschien gaat dat nog lukken. Maar misschien ook helemaal niet. Nou, I don't know. We gaan het allemaal wel merken. Hé, hey, maar dan naar iets heel anders.
1: Wat vind jij? Dat kan toch niet meer?
0: Ja, dit is een liedje waarvan je je kunt afvragen of je het überhaupt nog kan, moet draaien. Ja, weet je, kijk, ik vind ergens van wel. Alleen, soms is het ook ronduit irritant. Maar als je kijkt naar wat het heeft bereikt, sowieso een dikke vette nummer 1 hit in Nederland. Maar ook 17 miljoen, doe ik eventjes aan mijn hoofd, 17 miljoen platen van verkocht in binnen- en buitenland. Ik heb het over, schrik niet, zet hem niet meteen uit. Het Zwervenlied. Ja, het Zwervenlied van Pierre Cardin, vader Abraham. En het is lastig om het precies allemaal te traceren, want het was ergens in de 70s of zo, in welke landen het nou allemaal op één heeft gestaan. Maar het heeft echt in heel veel landen heeft het heel wat betekend. En natuurlijk die Smurfen, dat is allemaal, ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat is heel, ja, heel groot. Hè, de Gargamel en alle Smurfen, iedereen die heeft dat vroeger denk ik wel gekeken. Maar dit liedje, dat kwam uit, is later ook nog eens een keer door, hoe heet ze, Irene Moors gedaan. Met een beetje de Too Unlimited vibes, geloof ik, er toen nog bij. Maar ja, het is maar eens te meer duidelijk dat Pierre Cardin, vader Abraham, een gigantische neus voor hits had. En dat deed hij dus ook met dit liedje. En ik heb even getwijfeld, moet ik het doen, moet ik het niet doen? Maar ik ga het doen. I don't care. Heel graag zelfs. Dus luister mee naar het Smurfenlied.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Luistert er iemand? Nou ja, die vraag kan ik ook wel stellen trouwens. Maar Alderliefste, die stelde een mooi liedje is dat, hè? Ja, tenminste, ik kan er wel van genieten. Luistert er iemand van Alderliefste hier bij Omroep Brabant. Waar de zaterdagavond bijna kan gaan beginnen. Nou ja, misschien is die ook al wel een beetje begonnen. Maar ik dacht, ik voed hem al een klein beetje met dit sfeertje. Want ergens moet het ook vooral relaxed zijn, toch? Ik krijg vanavond nog eters. Dus ik mag nog eventjes aan de slag, maar ja, ik weet niet wat jouw plannen zijn. Misschien zijn die wel heel leuk, misschien ook helemaal niet. Kan ook gewoon saai zijn. Soms kan een zaterdagavond ook saai zijn. En voor mij is er dan ook nog een dingetje. Ik krijg weliswaar eten, maar gelukkig zijn dat wel voetballiefhebbers. En kan ik on the side nog eventjes Ajax PSV opzetten. Ja, toch? Waarom ook niet? Ik kan er altijd wel van genieten. En zelfs als het bezoek is, ja, sommige mensen die gaan er heel slecht op als je dat doet. Terwijl ze op bezoek zijn, eventjes nog voetballen aanzetten. Maar ik weet dat ik het vanavond in ieder geval op kan zetten. En dan zit ik er echt niet de hele tijd zo voor te kijken. Nee, gewoon even checken. Bovendien is het ook al relaxed dat PSV gewoon kampioen is. Dus dat wordt mijn zaterdagavond. Ik hoop dat hij van jou ook gewoon lekker gaat worden. Dat hij heel fijn gaat zijn. Zometeen gaan we hem inleiden met Bluff. Maar eerst doen we dat met een, inmiddels toch al wel een klassieker. Terwijl nog zo oud hij helemaal niet is. Is dat een goede zinsconstructie? Nee, ik had hem anders moeten zeggen. Terwijl die zo oud nog niet is. En dan heb ik het over dit liedje. Dit is namelijk Tino Martin. Oh yes, Guilty Pleasure. En jij liet me vallen. Alvast een fijne

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Je kiest niet voor STAR, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n €150.000. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: mee.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walgen met mijn scootmobiel.
4: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
5: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
6: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
1: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Het gevoel van hier.
1: Ja, het is ingehoord happening.
2: Elke dag.
0: Overal. Op Brabant.
3: Bestaan. Lokaal.

0: Hier hoor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale reef op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Nou, Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.
4: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've come in off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Het gevoel van hier.
1: Dingen voor elkaar over hebben en dingen met elkaar doen. En dat is positief.
2: Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel
2: van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
3: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het
4: gevoel van hier. Omroep Brabant.
5: We just want to go to school.

kisses, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht